0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn twee van de drie wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met twee bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.
3: Ladies and gentlemen, please, Tracy Chapman.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Hello. Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight.

0: dichterbij.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De provincie Gelderland en Defensie hebben nieuwe afspraken gemaakt over de uitbreiding van militaire activiteiten op de Veluwe. Daarbij is afgesproken dat kwetsbare natuur in het gebied niet verder mag verslechteren. Defensie gaat onder meer bijdragen aan natuurherstel en werkt samen met de provincie aan het compensatie- en monitoringsplan voor natuurkwaliteit en stikstof. De afspraken volgen onder meer op de grote natuurbrand bij het artillerieschietkamp op het Harde, waarbij honderden hectares natuur verloren gingen. Bij een brand in een vestiging van zorginstelling Cerelo aan de Slangenkampen in Ermelo zijn donderdagochtend geen gewonden gevallen. De brand ontstond door onbekende oorzaak in het kamer van het pand. Medewerkers van de instelling brachten bewoners snel in veiligheid. Toen de brandweer arriveerde was het vuur grotendeels al gedoofd. Brandweerlieden hebben controles uitgevoerd en gaven korte tijd later het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En tot slot, op de Gooiseweg, de N305 bij Zeewolde, zijn meerdere voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval. Daarbij is één bestuurder gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval vond plaats ter hoogte van de kruising met de Larserweg in de richting van Lelystad en Dronten. Bij de aanrijding waren een bestelbus en twee personenauto's betrokken. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey,

Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is vrijdag en het is 22, zeg ik er goed? Ja, dat zeg ik goed volgens mij. 22 mei en we gaan het weekend weer inluiden. Vanaf 10 uur doen we dat met bier en bitterballen.

En dan gaan we kijken wat de ochtend ons brengt. De eerste verzoekjes en WhatsAppjes zijn al van binnen. Waarvoor dank. Ze komen uit alle hoeken en gaten. Zeewolde, Ermelo, Harderwijk, Putten en Barneveld helemaal.

Maar ook de andere kant op Nunspeet en verder op Oldebroek. Die kant op iedereen stemt af tegenwoordig op Velo FM. En daar hebben ze groot gelijk in. En je kan ook vanmorgen weer WhatsApp'en 06-8309-8309. Dat is het WhatsApp nummer. Maar bellen, mailen en langskomen kan ook. Dus kijk maar even wat jij wil. Ja, en dan beginnen we natuurlijk met drie snoeznummers. En de eerste is van Sabia.

Ja, Telau met hen zien en de ochtendgymnastiek, de schaduw van het kruis. Ja, zo net voor de Pinkse dagen. Ja, is dat ook wel een passend onderwerp, hè? Goed, eens even kijken. Inmiddels is het 9 minuten voor half acht. Dat betekent dat we over 9 minuten naar het weerbericht gaan. Maar we gaan eerst naar San Francisco.

Hij heeft even tijd vrijgemaakt uit Ecomar Seal, oftewel de zeehond. En nummer Future of Paradise. En dat brengt ons bij het weerbericht van vandaag. Flink wat zon en warm in het noorden, meer stapelwolken. Het wordt 25 graden op de Veluwe. En de wind is zuidoost, zwak tot matig 1 tot 3 bevoor. Komende 5 dagen. Morgen 28 graden, s'nachts 13. Zondag 25, s'nachts 13. Maandag 27, s'nachts 13. Dinsdag 26, s'nachts 14. En woensdag 21, s'nachts 10. De kans op neerslag 1%. Zaterdag 0. Zondag 0. Maandag 0. Dinsdag 0. En woensdag 0. En de kans op zon 1%. 65 op zaterdag. 95 op zondag. Op maandag 95. Op dinsdag 95. En op woensdag 95. Hele korte nacht. Je ziet het al wel. En ik denk dat een heleboel mensen heel erg niet blij zijn met het feit dat het weer zo droog is. Ja, het is niet niks. Ja, het is niks eigenlijk.

0. Ja, Frits van Turenhout die las zo vroeger de voetbaluitslagen voor 0-0. Maar goed, dit waren de Sisters met Only the Horses. En eens even kijken. Ja, misschien wel tijd voor een bakje koffie. Hè? En dan is de vraag natuurlijk, wil je suiker of wil je zoetjes?

Ja, de onmiskenbare, geluid van, hoe heet hij ook alweer, Casimir Lux. Oftewel Cas Lux van de band Brainbox, Doomsday Train. En op gitaar hoorde je Jan Akkerman, niet veel later uitgeroepen. Ah, dat was met Focus. Tot beste gitarist van de wereld. In de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70. Ja, daarna werd het ook een heel ongezellig mannetje. Maar goed, het is 12 minuten over half 8. We gaan even naar een vredelievend liedje. Ook uit

Hatsje, we live in the world of our own. Ja, en dan gaan we zo eens even kijken naar het weerbericht. Nee, naar het file-nieuws bedoel ik natuurlijk. Maar er staat ook een lang weekend voor de deur. Het Pinksterweekend. En dan is natuurlijk, wat staat er op de menukaart? Ja, tegenwoordig moet je allemaal aan denken natuurlijk. Want wat gaan we eten? Misschien komt de familie wel langs. Misschien moet je wel naar de familie. Misschien hoeft het wel helemaal niet. Ja, al die dingen meer. Maar hoe dan ook. Vaak wordt er wel een minuutje, zeg maar, gemaakt. Dus ga je wat bijzonders eten, laat het even weten. En voor de mensen die nog geen idee hebben...

Nou, such a winter's day is 27 graden dit weekend. Hallo, hoe gaat het met de verhaal staan? Niks, geen winter's day. Nee, en wat we wel even gaan doen, is even kijken naar het filenieuws. Ja, is op vrijdag eigenlijk ook te verwaarlozen, en je wel hoor. Op de A30, nou ja, daar zit gewoon standaard dicht daar tussen Ede-Noord en de aansluiting op de A1. En de A28 zijn geen meldingen en de A1 zelfs ook niet. Nou, snel klaar mee.

0: Zo, dat waren voor de tweede keer de Sisters Sisters. En René is er helemaal blij mee. En wie hebben we aan de lijn?
1: Goedemorgen Bas, met Elisabeth. Zou je alsjeblieft voor mij die plaat kunnen draaien van... hoe heet dat ding ook? Ik had een gunst. Ik ben helemaal de kluts. Ik ben moment, een ogenblik. Oh, sorry. Van die dinges. Bed of Roses.
0: Bed of Roses, ja, van gunst. John Bon Jovi. Oh, was je, ja.
1: Ik ben helemaal niet in orde, man. Echt niet.
0: Oh, nou ja, dat... maar er zijn wel meer mensen de kluts kwijt, hoor.
1: Ja, moeten we maar weer gauw zoeken, hè?
0: Ja, meestal ligt het hier in de keuken, hoor.
1: Oh, dat dacht ik ook wel, ja. Ja, dus... Ik weet het allemaal niet meer tegenwoordig. Weet je het niet meer, hè?
0: Nee, ja, nee, je kan niks meer zeker weten tegenwoordig. Nou, maar,
1: nee, precies.
0: Maar dat is dan wel het enige wat je zeker weet. Dat je niks meer zeker kan weten.
1: Ja.
0: Dus het valt ook wel weer mee op de vroege morgen.
1: Ja, als je nog maar lachen kan, man.
0: Ja, nou, en daar gaat het uiteindelijk om. Dus,
1: ja, zo is dat. En nou, gisteravond had ik, hoe heet het... Die jongens aan de telefoon, hoe heet het? Ron en Iwan, weet je wel, Ron?
0: Ja, Ron en Iwan. Simon hier, ja.
1: Ja. Oh, die waren ook zo lief van mij. Hartstikke leuk. Mooi programma ook.
0: Wat hebben ze gedaan?
1: Ik luister ook altijd naar hun.
0: Wat voor liefs hebben ze gedaan voor je?
1: En gewoon heel lieve woorden gezegd, Iwan.
0: Oh, lieve woorden.
1: Ja.
0: Wat vind je het liefste woord wat er is?
1: Barmhartigheid.
0: Barmhartigheid?
1: En vrede.
0: En vrede. Nou, dat zijn wel hele... Ja, ik vind ze een beetje saai, hoor. Barmhartigheid is zijn vrede. Nou.
1: En gerechtigheid.
0: Och, nog saaier.
1: En I love you.
0: Oh ja, dan kijk, dan gaan we een bepaalde
1: en halleluja.
0: Halleluja, nog eens aan toe.
1: Jutteperen.
0: Wat, hè?
1: Jutteperen.
0: Jutteperen, wat is dat?
1: Weet ik niet.
0: Oh, jongen. Nou.
1: Ja.
0: Ga jij lekker op zoek naar de kluts? Ga ik even op zoek naar Bed of Roses? En dan hoor je hem na het nieuws hoor je hem vanzelf voorbij komen.
1: Right, dankjewel Bas. Dankjewel. Mooi weekend ook, hè. Hoi.
0: Ja, doei.
1: Doei.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
3: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
2: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
4: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
2: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hatsje. Welkom in het tweede uur. En we gaan eerst even een aantal verzoekjes door, Jesse. Want anders loop ik hopeloos achter dadelijk. Nou, we hadden net al gehoord. Deze. Van Elisabeth. Die was zijn kluts kwijt. Nou, misschien ligt hij wel tussen de rozen.

dat was hem. Twee keer Bed of Roses. Eén keer van John Bon Jovi. En de andere keer van de Statler Brothers. We gaan naar een verzoekje van Gert Leter uit Banneveld. En dan gaan we naar de headlines van de NOS.

Zo, dat was hem, Gert Leter uit Banneveld. En bij voorbaat, Gert heeft nog een verzoekje. Maar bij voorbaat geeft hij ook alvast iedereen een fijn weekend toegewenst. Dat sowieso. Nou, dan gaan wij naar de headlines kijken nu. De headlines, waar heb ik ze gelaten? Daar heb ik ze gelaten. Aantal luchtvaartpassagiers gedaald. 111. Zoektocht naar Nederlander in Sabah beëindigd. 110. Zorgen over toename SOA-infecties. 127. Turkse rechter zet CHP-leider af. 125. Minister maand gemeentes om AZC's. 105. Ook Gieten schiet ter Apel te hulp. 108. Asielwetten weer op agenda van de Kamer. 106. Gouden strop 2026 van Michael Berg. 109. En moeder vast na achterlaten van de kinderen. 126. Nou, ik hoor het wel.

Viva la fiesta. Ja, even een beetje zomers alvast, doen, hè. Dus ja, want het wordt een warm weekend. En nou ja, dat heeft natuurlijk ook met alle activiteiten te maken die je onderneemt. Bijvoorbeeld, dit kan ook heel erg warm worden.

joh, dat was een rel toen die plaat uitkwam. Hij werd hier en daar geboycott. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat ze in die tijd, we hebben het over eind jaren 60, nog niet zoveel van astma wisten. Hè. Mensen met astma, ja, dat is toch een beetje als mensen met lepra gezien. En als je dan voorbij kwam hijken, dan hadden ze zoiets van... Oh, oh. Dus nee, tegenwoordig is dit vrij normaal. Kan gewoon op de radio, enzovoort, enzovoort. Ja, dan krijg ik een hoop verzoekjes binnen die een beetje kan nog wel raken. Halve titels of ja, de... dus ik heb al even gevraagd aan diegenen, hoe zit het nou precies? Maar dan, 104. Nederlanders worden afgeraden om naar Cuba te reizen. De kleurcode is van geel naar oranje gegaan vanwege de oplopende maatschappelijke onrust en groeiende tekorten op het eiland. Ja, in het nieuwe advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat dat het niet veilig is om naar Cuba op vakantie te gaan. Voor noodzakelijke reizen geldt een uitzondering, bijvoorbeeld voor de uitvaart van de familie of als dat voor werk noodzakelijk is. Nou ja, wanneer wordt de hele familie uitgevaard? Cuba heeft al maanden te kampen met grootschalige stroomuitval. Dat is gevolg van een olieblokkade van de VS tegen het communistische regime. Er is een tekort aan medicijnen en brandstof. Ja, en voordat je het weet, komt Amerika binnenwandelen. Hè? Dus linkersoep daar aan de andere kant. Dus ja. Yeah.

middelbare dame, een kleinigheidje voor de orgelman, alsjeblieft. Ken het eraf, middelbare dame? Of kom u in moeilijkheden thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wij.

Op verzoek van Erik Ras, Wim Zonneveld met Daar is de Orgelman. En we gaan naar pagina 126, of ik die even wilde doen. In Portugal zijn een vrouw en haar partner aangehouden die ervan worden verdacht dat ze twee kinderen van de vrouw hebben achtergelaten. De twee Franse jongetjes van 4 en 5 jaar werden woensdag langs de landweg gevonden. Degene die hen vond zegt tegen de media in Portugal dat ze schreeuwend en huilend achter zijn auto aanliepen. De jongens vertelden dat ze waren geblinddoekt en iets moesten zoeken in het bos. Ze dachten eerst dat het een spel was. En de 41-jarige moeder verliet Frankrijk ruim een week geleden met haar kinderen zonder dat iemand dat wist. Daarna deed de biologische vader van de kinderen aangifte van de vermissing. En moeder met een nieuwe vriend dropte de kids in Portugal. Koos zegt, lees dat stuk maar even voor en trap moeders ook maar meteen dood. Ja, wat zijn dat voor moeders, man. Ook die moeders in Groningen, wat was dat toch? Groningen was dat toch? Ook al die mishandelingen en zo. En nou weer moeders die kinderen in het bos droppen. Tjonge, jonge, het wordt met de dag gekker hier. Nou, we gaan naar een volgend plaatje.

0: Ja, en hadden we nog een verzoekje. Was het net de orgelman, dan is het nu de mosselman.
1: Jij, mosselman, mosselman, mosselman. Zeg jij, mosselman, dat is zo'n goed. Ja, dat is mosselman, mosselman, mosselman. Ja, dat is mosselman, dat is zo'n goed.

Ja, een heel moderne versie van de Mosselman. De Mossels. En verzoekje van Erik Ras was dat. Goed,

een verzoekje van Gert Leter uit Barneveld. En Gert-Jan uit Niekerk doet er een verzoekje bij voor Erik Ras en voor El Japo. En dat is deze...

0: Hi man, hoest. Hey, kan je me misschien vertellen waar de ingang is? Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Dan breng je naar de ingang, pannenkoek.
1: Hey, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort.
2: Hey man, ik moet wel met licht thuiskomen, anders herkent mijn moeder me niet in het donker.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jan van de Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
7: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds. Bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
6: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
8: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
6: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. 2 ongelukken zorgen voor een wegafsluiting en vertraging op de A28 richting Amersfoort. Tussen het Harde en afrit Elspeet is de weg dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Daar heb je een 30 minuten vertraging en de rechte rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het derde uur alweer. We zitten nog een uur van bier en bitterbal af. 10 uur beginnen we daarmee. Maar we begonnen met Diamond Girl. Daarmee is het derde uur geopend. We kennen allemaal House on Zee van Peter Fox. Maar Peter Fox had daarvoor een band en die heette Zeed. Zeed met 3 E's. Ja, dus of je het dan ook nog anders uitspreekt, geen idee. Maar dit is een nummer van dat bandje.

Zo, nou, dat beginnen ze zo gemaakt van het derde uur en dan gaan we de regio in. Eens even kijken wat we allemaal zo hebben op dit moment. Ik pak er even wat bij. Zeker op de been blijven, doe dan mee in balans. Iedereen wil zo lang mogelijk gezond en zelfstandig blijven. Zo kan je blijven genieten van de dingen die voor jou belangrijk zijn. Een val kan er in één klap veranderen, zelfs als je gezond en sterk bent. De fysiotherapiepraktijk en fysiotherapie in balans Putten, fysiotherapie Putten en fysiotherapiepraktijk van de Kamp en Lolkema houden samen met Putten voor elkaar opnieuw de valpreventiecursus in balans. Tijdens deze 12-weekse cursus leren deelnemers onder begeleiding van ervaren fysiotherapeuten hoe ze hun evenwicht, spierkracht en zelfvertrouwen kunnen verbeteren. Oefeningen, testen en praktische tips wordt er actief gewerkt aan het voorkomen van vallen. Daarnaast ontvangen deelnemers hun handige informatie en oefeningen voor thuis. Er zijn nog een paar plekken vrij. Voor meer informatie of aanmelden kijk dan op de website www.puttenvoorelkaar.nl/valpreventie. www.puttenvoorelkaar.nl/valpreventie. En de cursus wordt elke dinsdag en donderdag gegeven van 8:30 tot 9:30. En er wordt een eigen bijdrage van €50 gevraagd voor de 12 lessen. Meedoen via het Volwassenenfonds is ook mogelijk. De prijs is inclusief een cursusboek en koffie of thee. Nou, dat wordt even gematst, hè. En gezellig putten brengt zaterdag extra sfeer in het centrum. Hadden we het al eerder over gehad. Zaterdag 23 mei, kleinschalig en gezellig evenement. Met lokale ondernemers onder de naam Gezellig Putten, Zorg Top Putten, Broekhuis en Plus Wilming voor muziek, kinderactieve, mooie auto en extra actie op het plein bij de Plus. Je kan daar in de simulator rijden en je hebt muziek en spelen voor de kids, lekker happen enzovoort enzovoort enzovoort. Op het plein dus, morgen bij de Plus. Gaan wij door naar het volgende liedje.

Closing Time. Sammy Sonic, zo noemen ze zich. En Closing Time voor dit liedje dan in ieder geval op dit moment. Sammy Sonic dus, voor de mensen die meeschrijven. Eens even kijken, dan gaan wij nog weer even naar Putten. Feestlocatie De Blokhut blijft. Bezwaren zijn afgewezen. De omzetten van agrarische functie naar dagrecreatie. Feestlocatie van het perceel Oude Nijkerkenweg 19, De Blokhut, is vastgesteld door het Putters College van Burgemeester en Wethouders. De ingediende bezwaarschrift gaf geen aanleiding om hiervan af te zien. En dan het ledscherm blijft iedereen maar bezighouden bij de hersteld hervormde kerk in Putten. Nu roept er weer vragen op bij de provinciale staten. Bij wie ligt eigenlijk de verantwoording? Had daar van tevoren niet over nagedacht moeten worden, zulke dingen? Is het terecht dat de provinciale overheid dreigt met handhavende optreden tegen het bod dat door hersteld hervormde gemeente is geplaatst bij het kerkgebouw aan de doorgaande weg tussen Putten en Nijkerk? Ja, de gemeente had het toegelaten, maar er kwam een hoop weerstand. En toen was het van de provincie, zei nee, het moet weg. En ze zijn er nog niet uit. Nou, zegt het voort. En dan de provincie waarschuwt meteen voor de ecologische gevolgen van de aan te leggen rondweg in Putten. Voor meer informatie wat daar allemaal voor redenen voor zijn, moet je even naar de puttenaar.nl. Puttenaar.nl. En dan gaan we naar Harderwijk. Er was een geslaagd 60ste jam schoolkorfbaltoernooi bij Unitas Perspectief Harderwijk. Er deden 21 scholen, 240 teams en 540 wedstrijden op 19 velden. Meer dan 2000 kinderen, en daarmee kan je het grootste van Nederland noemen. Het toernooi is al 60 jaar het toernooi, een begrip in Harderwijk en ook nu weer. goed verlopen, iedereen blij, mooi. Gaan wij naar Cry For You.

So, close to you, September, nee, Cry For You, dat bedoel ik, ja. En dan september, zo heette de club. Nou, eens even kijken, dan gaan wij nu naar Harderwijk weer. Gemeente Harderwijk blijft samenwerken met het routebureau Veluwe. En dat doen ze zeker tot voorlopig, tot 2030. Dus dat is nog even wel 4 jaar. Dan rondvaartboot in Harderwijk ligt vast op het Wolderwijd. Rondvaartboot de Nassau ligt vast op het Wolderwijd. Twee der sleepboten proberen om het gevaar te vlot te trekken. Maar dat duurde al de hele ochtend en dat was gisteren. Ik ga ervan uit dat die nou wel... Hoe kan dat dan daar, joh? De rondvaartboot ligt net op de havenuitgang De Knar. Min of meer rechtuit vanuit Harderwijk. De boot is mogelijk vast komen te zitten doordat het wellicht een stuk wilde afsnijden binnen de groene botonnen en dus buiten de vaargeul terecht kwam. Ja, zie, je moet nooit stukken willen afsnijden, hè? Tenzij het een groot stuk taart is. De waterpolitie is inmiddels geïnformeerd of was gemaakt tot een bezoek aan de rondvaartboot heeft het nog niet geleid. Rondvaartboot. De stilligboot. En dan blijven we nog even in Harderwijk. College Harderwijk ziet bezwaarschrift van inwoners als overbodig na een mailwisseling. Het wordt dus niet ontvankelijk verklaard. Met dat besluit neemt de burgemeester, het college van burgemeester, het advies over van de commissie bezwaarschriften. De man was ontheffing verleend als arbeidsverplichting en tegenprestatie. Het ging er vooral om de arbeidsverplichtingen die vermeld stonden op de tweede pagina van het besluit. Nou ja, goed. Hoe dan ook, het schijnt afgehandeld te zijn. En dan, organisatie heeft het programma voor de Aaltjesdagen rond. En daar gaan we eens even kijken wat daar allemaal is. Een pubquiz, erfgoed. Nou ja, als je wil weten wat er allemaal gebeurt, dan kan je naar de harderwijkencourant.nl. Daar staat het helemaal uitgesplitst. En dan is het alweer tijd voor...

Zo, God Save the Queen, Save the Queen van de Sex Pistols hoor je. En strijd om de nationale titels en tickets voor het EK en WK. Complete Nederlandse dressuurtop. Een reis van 28 tot en met 31 mei af naar Ermelo voor het NK Dressuur. Tijdens het kampioenschap staat niet alleen de nationale titels op spel, maar ook belangrijke kwalificaties voor het EK en WK. Grote namen als Dinja van Lieren, Marieke van der Putten, Marlies van Balen, Hans-Peter Minderhout, Gert-Jan van Niekerk verschijnen aan de start in de Grand Prix. En dus dat is in het weekend van 28 tot en met 31. Nou, en als je er nog meer over wil weten, dan even naar ermelovannu.nl, ermelovannu. Dan kan je daar alles over lezen. Waar zijn we dan? Oh ja,

Shakira, Underneath Your Clothes. En daarmee zijn we ook alweer aan het laatste nummer van het derde uur aangekomen. En dat is een verzoekje, dus die knallen we er maar even in. Maar of dat, zeg maar, ja, het gaatje gaat dichten, dat denk ik net niet. Zal er weer net op spannen. Maar goed, we beginnen er maar gewoon en dan zien we het vanzelf.

0: FM.
1: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Anno Wietse Hiemstra.
5: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
4: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
6: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
4: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A28 richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken bedraagt je vertraging 10 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ik heb Trace.
1: Ja, ik heb een bitterbal.
0: Ja, de schuif van Trace had ik openstaan. Dus,
1: ja, ja. Ja, mijn schuif.
0: Ja, jij zit aan de andere kant.
1: Ja, houd je buiten.
0: Maar Bert, wat was dat nou, joh, afgelopen week? 12-0.
1: Ja.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, nee, dat.
0: Jij zat hier nog zo van alsof ze nog konden degraderen. Oh, spannend, spannend. 12-0.
1: Ja, als ze zelf verloren, maar de tegenstander die heeft dit jaar. Het lag eigenlijk in de lijn van de verwachting dat Horst zou winnen van Batavia. Batavia had nog geen wedstrijd gewonnen, deze hele competitie. Had een meer dan 100 doelpunten tegen.
0: Ja, maar had
1: dat
0: vorige week verteld? Hoeveel mensen zijn, ik ook, een hele weekend in spanning gezeten. En van, ja. Oh, het gaat helemaal fout met de FC Horst, want oh, ze kunnen nog degraderen. En nu hoor ik dat 12-0 eigenlijk. Het had eigenlijk wel 40-0 moeten zijn.
1: Gezien de verhouding, maar ja goed, dan zeggen ze wel als er één schaap over de dam is,
0: ja.
1: Dan volgen er meer. Maar dat duurde dus een behoorlijk poosje voordat dat eerste doelpunt erin. En een ongeschreven voetbalwet is dan eigenlijk ook van. Dan heb je het heft in hand, je legt de tegenstander je wil op. Alleen dat ene verlossende doelpunt, dat wil dan niet komen. Nee. En dan is er weer die ongeschreven wet. Als jij hem niet maakt, ene uitval van de tegenpartij en ze maken een doelpunt. En dan moet je zelf...
0: Dan is één schaap over de dam.
1: En dan
0: volgen er meer. Hè?
1: En dan, ja...
0: Dus jullie hebben allemaal met z'n allen nog een broodje shawarma gegeten maar, en, van alle schaapjes.
1: Alle schaapjes die over de dam waren.
0: Ja.
1: Yes. Nou, nee, want na die tijd was er nog een groot festijn.
0: Oh?
1: Ja, dit was de laatste competitiewedstrijd. En ja goed, Horst die heeft grootse plan
0: om die
1: accommodatie aan te passen.
0: Derde verdieping, hè?
1: En nou, dus, maar daar, ja, goed, daar moeten ze zelf dus ook de nodige centjes voor overhandigen. En daar worden nu dus steeds van die acties. En een van de acties vorige week, dat was dus Scheid je Rijk.
0: Scheid je Rijk?
1: Ja, ja. Ze hebben dus een paar voetbalvelden, die hadden ze denkbeeldig in vakjes opgedeeld. Ja. Nummers daaraan verbonden en dan kon je een nummertje kopen. Dus gewoon een loterijtje eigenlijk.
0: Ja.
1: En dan kwam er op een gegeven moment werd er een van een van de omliggende agrariërs werd er een koe ingevlogen. En die ging dan, die werd dan die...
0: Met de helikopter.
1: Nee, die zat in een aanhangertje achter de auto.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
1: En dat was dan de bedoeling dat hij daar ergens op die velden zijn behoefte zou doen. En in dat vak. Dat was dus de winnaar.
0: Oké.
1: En nou ja, goed. Al met al heb ik begrepen dat de koe heeft niet gescheten.
0: Ah, was spelbrekers, hè.
1: Dus toen hebben ze zelf maar loodjes getrokken.
0: Hebben ze zelf maar gezeten. Jongen, wat een club. Zo.
1: Maar in ieder geval al met al een hele gezellige afsluiting. En ik heb wel begrepen dat er ruim of goed 10.000 euro aan het bouwfonds kan worden toegevoegd.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Dus,
0: dan praat je echt over Friends. Dus, hè?
1: Ja.
0: Nou, zo heet het volgende nummer ook.
1: Oké.

0: Goedemorgen, V. Vermelo, spreek met Ronnie.
1: Ja, hier zijn ze weer, de bier en de bitterballen.
0: Ah, de bier en de bitterballen. Lekker, man.
2: Ronnie,
0: ja,
2: lekker, man.
0: Heerlijk. Ja, we hebben er weer zin in.
1: Ja. Jij ook?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Altijd, dat weet je, hè.
1: Hé, hey, maar wat is in Friesland eigenlijk de meest favoriete snack?
0: De meest favoriete snack?
1: Ja, want in Groningen heb je de eierbal.
0: Ja.
1: Maar in Friesland, wat hebben ze daar dan? Of hebben jullie bijvoorbeeld...
0: Ja, niet echt snacken, wat ik zo weet. Nee, wij hebben natuurlijk zoekerballen.
1: Oh ja.
0: Dat is lekker.
1: Ja, dat is heel lekker, ja.
2: Dat weet ik
0: niet. En een rechte berenburg natuurlijk.
1: Oh, ja.
2: Dat is nationaal slakje.
1: Maar iets hartigs, iets pittigs, bijvoorbeeld een assortiment van frikandel of kroket, of dat hebben jullie niet?
0: Nou ja, de gewone hebben we natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Maar ik zou het zo niet weten, nee.
1: Goh, ik dacht dat jullie altijd zo uitgesproken waren, die Friezen.
0: Wat zei je?
1: Dat jullie altijd zo uitgesproken waren.
0: Ja, uitgesproken, ja. Maar ja, goed, wij beginnen direct aan de Berenburg gewoon.
1: Oh, ja, tuurlijk. Ja.
0: Wij slaan de snack over.
1: Helemaal vergeten, ja. Ja, ja, stoer volk ook. Eigenlijk zijn jullie ook een stel vikingen, hè.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja.
0: Oh.
1: Noormannen zijn jullie.
0: Noormannen, ja. Nou, dan wordt het voor ons wel afzien de komende dagen.
1: Want?
0: Met 30 graden.
1: Ja. Maar dat zal jullie leren.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja.
0: Omdat Bonavatius niet levend
1: veel vandaag. Ja, dat was ook een minnenstreek wat jullie daar gedaan hebben. Zo'n man die komt daar het geloof brengen en dan knuppelen jullie hem gewoon dood. Dat is dat toch, joh. Of,
0: had hij de taal moeten leren?
1: Oh ja. Goed.
2: Ja.
1: Maar dan.
0: Wat hebben we dit weekend?
1: Juist.
0: We hebben de Pinkstermarkt. Die is in het centrum van Ermelo aankomende zaterdag. En het staat in het voetgangersgebied, staan zo'n 70 kramen met uiteenlopende producten, hobbyartikelen, maar ook eten, kleding, sieraden en andere leuke artikelen. Tussen 10 en 5 kom zeker even een kijkje nemen in het centrum van Ermelo. En in de middag hebben we een optreden van meisjes van de radio. Ook, wat zei je?
1: Ik kijk hier even naar Mirjam. Ik heb Mirjam er niet over gehoord.
0: Heb je er niet over gehoord?
1: Nee, en als er
0: komt
1: iemand...
0: Komt ze niet zingen?
1: Als er iemand een meisje van de radio is, dan zei het wel.
0: Dus, nou, dat is jammer. Dat is jammer. Vragen we Mirjam volgende keer, ja?
1: Ja.
0: dan hebben we ook tijdens de Pinkstermarkt morgen Ontdek Elektrisch Ermelo. En dat is op het Raadhuisplein. Daar staan diverse elektrische voertuigen. Staan daar om en daar kun je informatie halen wat de voordelen zijn van het elektrisch rijden. Bovendien is er ook een elektrisch treintje voor de kinderen die rondrijdt. En om 11 uur is de start van de molentoertocht hier vanavond Molenaarsplein. Diverse oldtimer voertuigen en cabrio's die vertrekken voor een rit. Leuk om even een kijkje bij te nemen bij de verschillende auto's die vertrekken. Vanaf 11 uur dus vanaf het Molenaarsplein. Dan hebben we ook nog een aanschuifproeverij bij Wijngaard Tillicht. En dat is morgenmiddag om 2:30. Een Nederlandse wijngaard bezoeken, dan is dit je kans. Het is een complete proeverij met een rondleiding in de wijngaard met aansluitend stokbrood, olijven en kaas. Proeverij duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur. En reserveer even van tevoren via Wijngaard Tillicht. De kosten zijn €18,50. Dan hebben we s'avonds ook nog 4. En dat is in het theater De Dialoog in het Huis van Ermelo. Het is een dans- en filmvoorstelling over stress en angst. Bedoeld voor jongeren en ouders en mensen die geïnteresseerd zijn in cultuur en maatschappelijke thema's. Vanaf 7:30 is dat in de theater van het Huis van Ermelo. En de kosten zijn €17,75. En dat is inclusief een drankje. En dan hebben we eerste en tweede Pinksterdag hebben we om 2:30 live muziek van het Houndog Duo bij Brasserie Staveren. Op het terras van Brasserie Staveren komen ze zingen en ze zingen bij aan tafel verzoeknummers. Tot zover.
1: Nou, dat wordt een zomers zonnig pakket.
0: Dat dacht ik.
1: Jij mag kiezen. Gaan we luisteren naar Shalamar met I Can Make You Feel Good. Naar Drink het Bier Als Het Koud Is van Tommy Lips. Of naar Wonderful Land van The Shadows.
0: Nou ja, dat zou ik wel aanraden inderdaad dit weekend. Drink het bier als het koud is.
1: Nou, dan gaan we die drinken. Nou, dan wensen we jou in ieder geval een heel fijn en koud bier weekend.
0: Yo, jullie ook.
2: Yo.
0: Doei.
2: Hoi.

0: Zo, dat was hem. Ja. Nou, oké, dat hebben we dan allemaal gehad. Nu de verplichtplegingen. Hoe was je week, Bert?
1: Ah, prima.
0: Ja?
1: Ja.
0: Weer een visje verschalkt op dinsdag?
1: Uiteraard. En gisteren nog weer.
0: Oh, gisteren ook weer?
1: Ja.
0: Oké, wat was de aanleiding gisteren?
1: Gisteren, nou, die visboer die weer was. Dat,
0: Oké. Dus als hij elke dag komt, gaat er ook elke dag
1: Nou, dan gaat er elke dag visje in. Dat
0: en
1: is
0: altijd een haring?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. Was zo heerlijk, zo even aan die kraam zo achterover laten glijden.
0: Ja. Ik heb kibbeling vanavond.
1: Oh, dat is ook prima.
0: Ook lekker, hè?
1: Heerlijk, ja hoor. Op zijn tijd kibbelingetje.
0: Ja, lekker sausje erbij.
1: Maar,
0: heerlijk.
1: Ja. Nee, maar in zon, regen of wind of wat ook, dan smaakt een haringje, mij althans, ook altijd.
0: Maar dan heb je wel zoute haring, hè? Met bij de uitjes.
1: Geen uitjes.
0: Oh ja, geen uitjes. Maar wel een zoute
1: geen
0: haring.
1: Geen uitjes, maar wel een Hollandse nieuwe.
0: En wat vind jij van rolmopsen en zure haring?
1: Oh, zo af en toe wel eens een keertje wel lekker, maar.
0: Ja,
1: nee, dat is. Dat doe ik ook wel eens lekker op een sneetje witte brood. Zo'n.
0: Rolmops, ja?
1: Zo'n ingelegd.
0: Oké.
1: Een sneetje witte brood, heerlijk man.
0: Ja, ik doe sneetjes witte brood wel eens met tonijn. Dus tonijn uit blik. Oh. Ja, want verse tonijn, ja. Dan moet je, dat kan alleen maar. Een
1: klein beetje peper erop, klein beetje zout erop.
0: Ja.
1: Een paar druppeltjes citroen eroverheen. Even in de pannenkoekenpan.
0: Ja, joh. Weet wel wat lekker is.
1: Daarom. Nou. Ja, en blijde gebeurtenis.
0: Wat dan?
1: Ja, joh, ik heb zo'n vogelnestkastje bij het balkon hangen.
0: Ja.
1: En daar heb ik dus gezien dat de vogeltjes, de jonge vogeltjes, die gingen uitvliegen.
0: Oh, je bent dus niet opa geworden?
1: Ik ben geen opa geworden, nee, maar ja. En wel de vogeltjes uit zien vliegen. Dus als ik dan zo kijk, dan denk ik, misschien komt er straks nog weer een tweede leg ook. Dus dan kunnen we
0: dit jaar. Maar komen die niet meer terug dan als ze helemaal uitvliegen?
1: Die niet.
0: Niet?
1: Nee.
0: Of zit er ergens zo'n havik in de buurt die plukt uit de lucht?
1: Datzelfde paardje, dat kan wel weer in dat nestkastje terugkomen.
0: Voor een tweede
1: leg. Dat, ja.
0: Het is niet zo dat ze meteen opgefroten worden door een of ander roofbeest.
1: Dat zou kunnen, niet uitgesloten zijn. Alleen, ja goed, die vogeltjes die zijn natuurlijk ook niet. Er zal er best wel eens eentje een ten prooi vallen aan een Vlaamse gaai of aan een roek of een raaf. Of
0: een arend, een zeearend.
1: Zeearend, nou nee, die ziet zo'n vogeltje over de kop dat.
0: Oh, is het? Ja, nee, is hem dat te min?
1: Ja, nee, dat is.
0: Arrogante beest.
1: Ja.
0: Goed, we gaan een verzoekje draaien van El Japo.

0: Zo, nou, dat is een duidelijke taal. Oh, heb ik weer de verkeerde schuif openstaan. Jongen, jongen, dat wil even winnen. Ja. Maar ja,
1: er zijn vast en zeker mensen uit, die dit liedje gemaakt hebben uit het onderwijs. Uit de pedagogische, met de pedagogische achtergrond.
0: Oh, ja. Wat dan?
1: Nou, doe de Ramba Zamba met meer. Ja? En dan beginnen we weer opnieuw. En dan maar wel helemaal van voor naar van.
0: Ja, ja.
1: Dat zei de juffrouw op school eerder ook altijd. Okay. Nou doen we het nog een keer, zegt ze. En beginnen weer van voort naar van.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Schoot me zo ineens zo pieuw.
0: Ja, mijn broer die had dat wel. Die moest dan gewoon van voren van weer met de eerste klas beginnen.
1: Oh ja.
0: Maar verder, ja, ik wilde altijd maar doorgaan.
1: Ja.
0: Gewoon door. Ja. Toen maar, weet je wel, doorgaan. Ik was onverzadigbaar, zeg maar.
1: Voor de muziek dus, uitlopen.
0: Ja, echt. Op een gegeven moment hadden we zo'n leraar en die zei dan, ja, ik stel een 5 kilo chocolade beschikking voor degene die antwoord op de volgende vraag heeft. Het heeft me wat kilo's gekost. Zo, echt wel.
1: En, dus je was nog uit leers ook?
0: Ja, en toen wilde hij schaken met mij. In de zesde klas was dat. Was toen nog klas 6. Tegenwoordig is het groep 8.
1: Ja.
0: Maar toen dacht hij dan, gaat hij mij nog even vernederen voor de hele klas. En toen won ik. Oh. Ook met schaken wel. Oh, heerlijk. Heerlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, er komt allemaal niks voor. Eens even zien. We gaan eens even kijken. Ik heb wat berichten uit Ermelo nog even bewaard. Ermelo's. Ja, Progressief Ermelo bijvoorbeeld. Die gaan een discussienota instellen bij de gemeenteraad over de zondagopenstelling.
1: Ja.
0: De partij heeft voorkeur voor de vrijheid van de ondernemers. Maar heb jij enig idee hoe dat leeft bij de bevolking in Ermelo?
1: Nou, ik denk dat als ik zie wat er nu boodschapjes komt doen en wat er verder aan winkelbestand is in Ermelo, dan denk ik niet dat die ondernemers in meerderheid erop zitten te wachten om open te gaan.
0: Oké, en heb je ook het idee dat net zoals bij de rellen, dat de meesten die komen winkelen vanuit een andere plek komen?
1: Nee. Wel Ermelo zelf? Wel Ermelo zelf.
0: Ja, omdat je hier in Putten hoort, nou, je hoeft niet open, ga wel naar Ermelo.
1: Jawel, dus. Ja, goed. Maar dat zal best een keer voorkomen voor mensen die moeilijk op andere weekdagen en de uren dat de winkels dan open zijn,
0: ja,
1: boodschapjes kunnen doen. Maar ik denk dat het voor de doorsnee winkelier, je moet natuurlijk ook wel personeel dan in je winkel hebben. Hè?
0: Ja, en dat is hartstikke duur in het weekend, personeel.
1: Ook dat nog.
0: Ja.
1: Zolang dat niet geregeld is dat buiten de normale werkuren valt, dat... Maar in ieder geval, ik denk niet dat... Kijk, die ijssalons die zijn gewoon open. Tenminste nu, in deze seizoen.
0: Maar dat zijn gewoon noodvoorzieningen.
1: Die gaan straks weer dicht. En
0: ja,
1: die,
0: precies. Er zijn geen winkels.
1: Als het dan heel mooi weer is, dan zie je smiddags tegen een uur of zes. Dan zitten de terrassen daar weer vol. Staan ze weer in rij voor de toonbank.
0: Ja.
1: Allemaal ijsjes happen.
0: Ja.
1: Maar voor de rest denk ik niet dat zoveel zal uithalen.
0: Nou,
1: dus ik heb het idee dat...
0: dat het blijft zoals het is.
1: Dat blijft zoals het is.
0: Nou, dan gaan we weer een plaatje draaien. Och, wat grappig uit de piratentijd.
1: Ja, zeker.

0: Zo, dat is wel echt een oude piraten.
1: Dit is nou, ja zeker.
0: Lekker, maar ze hadden er nog in. Die ga ik ook even klaarzetten. Want ze hadden nog zo'n oude piratenknakker. Maar die doen we dan in de volgende uur wel even.
1: Oké.
0: Cultuurhistorische wandeling op Oud Groevenbeek.
1: Ja.
0: Morgen is dat het decor voor de cultuurhistorische wandeling onder begeleiding van een boswachter. De excursie begint om 10:30 bij Theehuis Oud Groevenbeek en duurt ongeveer 1,5 uur. Is dat nog wat voor jou of zeg je, joh, dat ken ik allemaal wel?
1: Nou, het is wel een hele mooie omgeving daarin en het is natuurlijk wel zo, als er iemand met je meegaat,
0: ja,
1: die het een en ander kan vertellen, dan dat geeft dan nog weer wat extra's. En vooral mensen die van oorsprong niet uit Ermelo zijn. En ik denk dat er ook nog wel een heleboel oud-Ermelo'ers zijn. Die daar dan toch best nog weer wat nieuwe inzichtjes kunnen krijgen in de geschiedenis van zo'n landgoed.
0: Je rijdt er langs en dan zie je het hoofdgebouw. Maar de route voert onder meer langs de villa, de druivenkas, de watertoren en de oude boerderijgebouwen.
1: Ja.
0: Dus er zit veel meer dan je zou verwachten.
1: Nou, zeker. En die druivenkast die hebben ze een aantal jaren geleden volgens mij weer nieuw leven ingeblazen. Want die was ook een beetje een... Beaand worden niet meer aan zijn doel. Er stond van alles in, behalve druiven, heb ik begrepen. Maar ik heb wel die nu ook weer als druivenkast in gebruik is.
0: Wie er morgen in ieder geval mee wil doen, en dat is vanaf 10:30... Die kunnen zich nog opgeven via www.natuurmonumenten.nl. Daar kunnen ze zich opgeven. En even aan de klok luiden, want het verzoekje van Gert, Al of hoe die dan ook mag heten, is Bim Bam van André van Duin. Nou, dan laten we de klok maar even luiden.
2: Ja, gezellig. Ja, gezellig.

0: dadelijk, hij kan me vast.
1: Hoe nou?
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die klok op de punten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
3: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uitkijken.
1: Maar

0: Ja, puinhoop man. Maar die vandaan maakt er altijd een puinhoop van.
1: Dat was dus niet Saved by the Bell.
0: Nee, zeker niet. En die Nana Nursebeer, wat is dat? Die komt er zo in één keer om de hoek.
1: Ja, die kwam ik zo weer... Ik kwam zo weer een keer daar en dacht, hey, het is wel weer een keer tijd voor Haha Nursebeer.
0: Nana toch?
1: Nana Nursebeer, ja.
0: Nana Nursebeer, maar wat is een Nursebeer? Is dat zo'n beest?
1: Ja, dat is zo'n
0: met zo'n lange neus.
1: Met zo'n hele lange neus. En die dieren daar lopen ze wel in Burgers de Zoo. Dat zijn van die termieteneters volgens mij. En dan kunnen ze met die lange spitsen...
0: Oh, die beesten. Ja.
1: Makkelijk in zo'n termietenrots komen. Dat,
0: ja. Ik sta even te denken aan zo'n neusaap. Die hebben ook van die joekels van neuzen. Maar dit is dan meer zo'n ja. Een tapier heet dat ook? Nee, een tapier is het ook niet. Hier is het ook niet.
1: Nee.
0: Het is echt een neusbeer. Nee,
1: ja.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken hoe zo'n beest klinkt. Kun je zo'n beest nog nadoen?
1: Nee. Misschien als ik s'avonds laat een keer dat ik zwaar getafeld heb. Dat, op een gegeven moment dan de luikjes zo vanzelf dichtvallen en het hoofd zo achterover. Dan zou misschien wel... in de buurt kunnen komen van de Nana Nursebeer.
0: Nou, hier komt ze aan, hoor.
2: Ja, lekkere lui. We nemen je met terug in de oertijd van de dinosauriërs en de penis magistralis die van onder de kalis. 25.000 jaar voor Christus leefde hier in de provincie Grun. Een wilde kudde beren. En het nageslacht dat leeft nog steeds voort bij ons in de buurt. Ze went te bezichtigen op zonnefeestdagen. Wie vroeg gewoon in tree, voor wie hond netjes. Ik zou wie er gewoon noemen, anders kreeg ik trammeland met de familie. Hier komt vooral.

0: can say.
1: Little beans, and you a long nightmare here.
2: That's safe, too. You better not know, huh?
3: Little beans. So, dat waren de Neusmeerden.
4: Ja, nou, daar het verhaal.
3: Even een stukje ja, waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Dus.
4: Ja, oh, dat is naast Friesland. die Ronnie, die pist net helemaal wel naast.
3: Ja.
4: Goed. Aangezien dit ook een leerzaam programma moet zijn. hadden we net Wonderful Land van de Shadows. Hè?
3: Ja.
4: Dan zat ik in één keer te bedenken, maar die Mike Oldfield, dat is zo'n muzikant die alles alleen doet. Hè? Die speelt alle instrumenten, ja, maakt helemaal, ja, alleen, bla bla bla. Die heeft ook een versie gemaakt van Wonderful Land. En dat is een hele andere inkijk. Je merkt wel meteen, er zit een hoop muzikaliteit in. Want er zit zelfs een kanon in en zo. Maar dat moet je dan horen, hè. Maar ik dacht van, laat ik toch even wat leerzaams meegeven zo voor het weekend.
3: Zo,
4: een stukje educatie.
3: Educatie.
4: Muzikale les.
3: Ja.
4: Nou, luister maar aan.

0: Zo'n geinige versie toch, hè?
1: Ja, zeker.
0: Lekker nee, vrolijk, een beetje zomers.
1: Ja.
0: Nee. Ja, niks mis mee.
1: Ja, dat is een goede muzikant. Componist.
0: En dan hadden we het net nog even Save by the Bell, daar had jij het over. Ik weet niet meer waar het over ging, maar het ging in ieder geval over Save by the Bell.
1: Dat was naar aanleiding van André van Duin's liedje in
0: Bim Bam. Oh ja, Bim Bam, Bim Bam, Bim Bam. Ja. Ja. En daar heeft Erik Ras ook weer een verzoekje voor Gert aangevraagd. Eens even kijken, waar hebben we hem nog laten? Die is al weg. Maar in ieder geval voor Gert aangevraagd. En hij weet ook niet of zijn collega nou Al heet of Gert. Of AI, of Matthew, of Victor, of Volmar. Of iedereen werkt tegenwoordig maar met elkaar, hè. Hij heeft natuurlijk al die Polen en Roemenen worden allemaal bij elkaar gedouwd en zo.
1: Oké. Okay.
0: En dan zitten ze in de bouw, hè. Ja. En dan pakken ze Nederlandse namen om er makkelijk tussen te komen, natuurlijk. Ja.
1: Op die fiets.
0: Dus, ja, op die fiets. Dus, nou, daar hebben we dus dit aan overgehouden.

0: En dat nummer heette dan De Moord van Raamsdonk.
1: Ja.
0: Dus met, is mijn ontgaan, de hele moord. Maar goed.
1: Die, maar die was aan het begin al wel.
0: Die vrouw die van bed afgesleurd werd.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we naar het nieuws. Misschien hebben ze het er nog over.
2: Van de Noordwest-Veluwe.
1: Zeg maar zo goed.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: vrijdag. Dan proberen we altijd een beetje luchtig te blijven en niet al te heftige toestanden het weekend in te luiden. Want ja, we hebben al genoeg ellende in de wereld, of niet, Bert?
1: Man, ik denk dat zo gauw je buiten de Nederlandse grenzen komt, dat je...
0: Volgens mij hoef ik in Nederland ook genoeg ellende vinden.
1: Jawel, ja.
0: Maar ik zie nu net, zit nu net te kijken, want je bent constant hip aan het doen met die koptelefoon. Maar je bent aan de kapper geweest.
1: Ja. Ook al eventjes geleden.
0: Oh, vorige week niet? Ook al?
1: Ja, vorige week ook al.
0: Nou, dan ben ik niet alleen met de schuif in de war, maar ook met het kapsel van, met het kapsel van Therese.
1: Denk ik wel.
0: Ik dacht dat je naar de kapper was geweest.
1: Jawel, dat klopt ook wel. Ik heb meteen weer een afspraak gemaakt voor de volgende keer.
0: Ja.
1: Ik zeg van, dan staat die alvast in de boeken. En dan kan ik het een beetje op deze lengte houden.
0: Dat is een mooie lengte.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, het is jammer dat er geen tv is, want Bert heeft vandaag de koptelefoon op een best wel wielrennersachtige manier. Een soort dat hij voorover op zijn stuur ligt en dan de wind de lucht doorklieft. En dat ziet er wel grappig uit.
1: Ja.
0: Ook,
1: ja,
0: moet ik, eerlijk
1: ja, ik zeggen. Ik zie er zelf weinig van, maar...
0: Nee, precies, maar...
1: Spiegels aan het plafond had, maar dat nog wel...
0: Anders moet je daar... Oh nee, de kabel is niet lang genoeg. Ik wou zeggen, anders ga je even naar de wc daar in de spiegel. Goed. We gaan eens even kijken wat we allemaal nog aan verzoekjes hebben. Want dat houdt niet op natuurlijk. Alleen ze lopen een beetje uit elkaar qua soortement van muziek. Eens even kijken, wat hebben we dan? Deze is, die moeten we ook nog even...

0: So, Apache, The Shadows.
1: The Shadows, yes.
0: Ja, dat is ook zo'n piraat ding, hè. Die ja. Apache.
1: Ja, Shadows niet. Maar...
0: Nee, Shadows niet. Goed. We gaan naar laatste nieuwtjes ook. Brand in de kamer aan de slangenkampen in Ermelo. Dankzij snelle interventie is dat beperkt gebleven door het personeel van CRLO. Heb je er nog iets van meegekregen gisteren, Bert?
1: In Ik Ermelo? Heb er op zich... nee. Dat, zo af en toe dan hoor je dan wel eens in de verte een sirene gaan. En dan denk je, oh ja, dat zou wel zo zijn. Maar vroeger had je dan de scanner aan en dan kon je dat allemaal net zo aan. Wist je meteen wat, wie, hoe en waar.
0: Ja.
1: Maar dat tegenwoordig werkt die alarmering, die werkt iets anders.
0: Ja.
1: En dan mis je daar een heleboel van. Dat,
0: Gaan ze dus ook in de toekomst ook doen. Dan gaan we die eerste maandag van de maand ook niet meer een alarm hebben.
1: Nee,
0: dan krijg je
1: dat
0: maar op je telefoon tegenwoordig.
1: Ja, ja.
0: Ja, en dan verschrikkelijk pokkengeluid op die telefoon, hè?
1: Ja, dat
0: meestal
1: wel.
0: Komt er om 12 uur.
1: Moet er natuurlijk ook wel uitspringen, hè? Het is alarm. Het moet er ook wel uitspringen. Moet
0: maar
1: er
0: iets springt van meer uit
1: met
0: dan,
1: niet zo'n,
0: kijk, meestal, meestal op maandag, dan zet ik om 5:12 het laatste nummer op.
1: Ja.
0: En dan ga ik even urineren.
1: Ja.
0: En dan sta je daar. En dan soms met losse handen, weet je wel.
1: Ja, ja.
0: En dan ga je er niet... Oh, dat had ik niet moeten zeggen, waar ben je aan bezig? Maar in ieder geval, en dan gaat dat alarm. Oh, dan dat knalt er wel in dan, hoor. Dat is, ja.
1: Voel je je betrapt dan?
0: Nee, dat niet, ja, maar je schrikt er dan wel van. Dus, ik bedoel dan, ja, nou ja. Goed, voetballen. Laten we maar weer over voetballen hebben. Het jongensteam van Koningin Juliana School wint de regiofinale van schoolvoetbal en gaat door voor de districtstitel. Goed bezig.
1: Jazeker.
0: Nou, en de meiden hebben het ook goed gedaan, maar net niet in de prijzen gevallen. Dus dat is wel jammer.
1: Ja.
0: Maar ja, goed. Kan niet altijd, het is niet altijd een feest, hè? Goed, nou. Eens even kijken. Wat had ik nu weer klaargezet? Dat is een verzoekje van Erik Ras. Ken jij Ennio Morricone?
1: De muziek van Ennio Morricone, ja,
0: oh,
1: zeker.
0: Hier is een nummer, dat is finale. Dat is wel zo mooi. Hè?
1: Ja, ja.
0: Dit is, ken ik niet, de Ecstasy of Gold.
1: Nou, het zijn zo niet. Dat
0: kan schelen.
1: Was het ook weer het lied van de dood of zo? Dat is dan ook eentje van Ennio Morricone.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat is met die mondharmonica erin, volgens mij.
0: Oh, die! Once upon a time, ja, ja, ja, ja. Wat zei?
1: Ik zei ja.

0: nou, dat was hem.
1: Ja.
0: Ennio Morricone.
1: Ja.
0: Ja. Eens even kijken. Dan. Ja. Komt hier nog een bericht binnen uit Putten. Dat Sander van Nieuwenhuizen, een van de vier wethouders hier. Dat hij niet terugkomt in, het, nieuwe, in de nieuwe coalitie. Dus hij is wethouder af nadat het nieuwe periode begint. Nou, dat is even een zakelijk nieuwtje zo op de vrijdagmorgen. En eens even kijken, wat hebben we dan nog meer? Volgens mij hebben we alle nieuwtjes wel gehad, Bert. Of heb jij nog een nieuwtje uit Ermelo?
2: Ik heb zo geen nieuwtje uit Ermelo, nee.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Nou, nee, dat kan. Broer.
2: Ik zag wel dat zo links en rechts was weer... Toevallig hoorde ik daarover van... Oh nee, Ermelo, daar doen ze niks meer aan bouwen. Maar ik zag dat zo links en rechts. Er waren er weer wat bouwprojectjes uitgezet. Dus wat dat betreft...
0: Ermelo schijnt 132% van de doelen gehaald hebben.
2: Ja, ja, ja.
0: En dan denk ik ook... ze klaagt altijd dat ze zo weinig plek hadden en zo. Maar ze schijnen de beste...
2: Het is natuurlijk. Er is een tijd lang is er eigenlijk voor een doelgroep gebouwd die eigenlijk waar Ermelo eigenlijk niet op zat te wachten. En nu zie je dus dat op een gegeven moment Uwoon ook weer her en der bezig is met het opruimen van wat oude gedateerde woning en daar leuke nieuwe appartementjes voor teruggezet op diverse plekken. Mm-hmm. En daarnaast, ja goed, moet je ook gewoon zeggen dat ook in het duurdere segment er wordt ondertussen ook wel gebouwd. De Oosterweg overgaat en je ziet daar dan zo links en rechts wat en op het oude terrein Oranjepark.
0: Mm-hmm.
2: Daar zijn ze ook begonnen met de verkoop van, maar ja, dat zijn ook nogal prijzige huizen, heb ik begrepen. Maar goed, van de andere kant, voor wat op dit moment dan nog de statuswoning wordt genoemd, waar toch ook wel weer een behoorlijk prijskaartje aan hangt, hoorde ik van de week nog even toen mijn kleinzoon er zat over, over het zoeken naar een huis.
0: €700 uur voor 40 vierkante meter of zo.
2: Ja.
0: Maar goed, laten we het feestelijk houden. We gaan naar Paterswolde. Vrouwtje van Paterswolde.
2: Ja.
0: Jij kent nog iedereen, hè?

0: Frequent.nl. Internetradio.
1: Internetradio. Ben benieuwd.
2: Eerst hypnotiseren, ja.
1: Oh ja. Zit er weer? Ja. Nou. Zou ik binnen nog buiten komen of...
3: Hallo, met Sandra.
1: Ja, hallo mevrouw. Ik praat met Dalishara met Arnhem.
3: Ja, hallo.
1: Hallo, ik heb gezien een grant.
3: Sorry, ik versta u niet.
1: Ik heb gezien een grant advertentie.
3: Ja.
1: Van hypnose of massage therapie.
3: Dat klopt, ja.
1: Van de binnenste buiten.
3: Klopt, ja. Spreekt u mee?
1: Hoe gaat die in het werk?
3: Ik weet niet precies wat u...
1: Nou, gaat u bijvoorbeeld eerst hypnose en dan massage of andersom?
3: Nee. Het zijn op zich twee aparte therapievormen. Mensen kunnen of bij me komen omdat ze behoefte hebben aan massage, omdat ze lichamelijke of... lichamelijke klachten hebben voor behoefte hebben aan een ontspanningsmassage.
1: Ja.
3: Aan de andere kant heb ik ook een praktijk in hypnotherapie. Dus voor mensen die behoefte hebben aan een stukje psychische begeleiding, omdat ze gewoon met iets zitten.
1: Ja, ja.
3: Kunnen daarvoor dus behandeld worden.
1: En waar moet ik dan aan denken? Van ergens mee zitten? Kan van alles wezen?
3: Ja, ik weet niet. Ik neem aan dat u zelf een specifieke vraag heeft.
1: Nou, ik vroeg mij af, hè, van die vraag is niet voor niks. Van wat komt eerst die massage of die hypnose? Maar die is los van elkaar, want ik kan me voorstellen. Eerst u brengt iemand onder hypnose en dan is je van, u wordt nu gemasseerd.
3: Nee, dat is absoluut niet de manier waarop ik werk. Het kan wel zo zijn dat iemand bijvoorbeeld binnenkomt of bij mij komt voor een massage. En dat blijkt dat er gewoon heel veel verdriet bijvoorbeeld zit.
1: Ja, verdriet. Daar,
3: wat door de massage eruit komt en er ook de behoefte bestaat om daar gewoon ook op een andere manier mee te werken. Dus meer psychotherapeutisch.
1: Ja. Ja, u
3: zegt... Het kan ook zijn dat iemand voor psychotherapie komt.
1: Ja.
3: En op een bepaald moment het wenselijk kan zijn in het behandeltraject om bijvoorbeeld een keer massage of lichaamswerk te doen.
1: Ja, maar u zegt kijk, als mensen ergens mee zitten, dan kan bij komen. Hè. Kijk, ik kan niet mee zitten.
3: Sorry, ik kan?
1: Ik kan niet zo goed mee zitten.
3: U kunt niet goed zitten?
1: Nee, ik durf ben niet zeggen, ik aanbijen.
3: Dit aanbijen?
1: Aanbijen, ja. Kunt u ook massage maken?
3: Wat zegt u?
1: Ja, dan, hoe gaat u doen? Kan ik komen met die, bij u? Want ja, die is ook, die binnenste, die komt echt naar buiten, hè?
3: Maar bent u daarvoor ook in behandeling bij een arts?
1: Nee, die kan niet helpen, nee.
3: Ja, maar het is ook niet iets wat ik met massage kan verhelpen.
1: Nee, oh, die kan niet.
3: Nee.
1: Dus je kunt niet zeg maar massage maken dat die aanbijen gaan weg.
3: Nee, absoluut niet.
1: En ook niet, kunt ook niet die aanbijen hypnotiseren, zeg maar. Of
3: nee, nee.
1: Die gaat niet.
3: Nee.
1: Ja, want die binnenste komt echt naar buiten, hè?
3: Ja, ja.
1: Begrijpt u, hè?
3: Het is wel heel erg grappig gevonden, maar nee, dat is niet mogelijk met de therapie zoals ik dat geef. Dat is gewoon, denk ik, gewoon via een huisarts, via de reguliere kanalen te verhelpen.
1: Ja, ik heb gewoon echt aanbijen, maar ik kan gewoon niet meer zitten.
3: Nee, nou ja, goed.
1: Ja.
3: Ik zou niet weten hoe ik u daarmee van dienst zou kunnen zijn.
1: Oh, ik vind het echt jammer.
3: Ja.
1: Ja. Als u mij nou onder hypnose brengt, hè?
3: Ja.
1: En u zegt tegen mij, u heeft niet aanbijen, bijvoorbeeld. Dan misschien die is weg.
3: Nou, ik denk niet dat daarmee uw probleem is verholpen.
1: Oh, nou, ik dan ik ga naar de dokter.
3: Oké.
1: Ik ga praten met die man.
3: Oké, dag.
1: Oké, tot ziens, dag mevrouw.
0: Kijk ook op www.frequent.nl. Teken onze gastenboek.

0: Zo, speciaal voor Gerrit. Die... Ja, dat precies.
1: Ja, ja, ja, ja, nou maar even goed weten dat Gerrit het is.
0: Ja, het is Gerrit, die collega van Erik Ras. Die heet dus Gerrit bij deze.
1: Of je dan ook vannacht een deksel heet, dat weet ik niet meer.
0: Nee, dat...
1: Dat vermeldt het verhaal dan weer niet. Dat is toch eigenlijk weer jammer. Dat,
0: Nee, nee, precies. Met zijn werk op Veldwijk.
1: Gerrit D.
0: Gerrit D, ja, ja, ja. Ja. Goed, wat ga je dit weekend doen, Bert?
1: Nou, het is mooi weer. Een goede tip was natuurlijk de Pinkstermarkt. Het is net bij mij om de hoek. Dus even de Pinkstermarkt over. Even kijken of er nog iets van mijn gading is. Dat weet je maar nooit.
0: Nee. Nee, je weet
1: iets,
0: het
1: iets
0: niet.
1: Lekkers te eten voor tweede Pinksterdag of zo. Dat...
0: Ja, wat ga je eerst Pinksterdag eten dan? Of eerste ga je Pinksterdag?
1: Nee. Eerste Pinksterdag eet ik thuis. Maar ik zat nog eventjes te twijfelen. Maar.
0: Hoppa!
1: Ik denk dat het pizza wordt.
0: Pizza? Ja. Zelfgemaakt of kant en klaar?
1: Nee, wel kant en klaar. Maar wel vers. Wel verse pizza.
0: Hij doet het nog. Verse pizza.
1: Wel verse pizza. Ja, en dan, is
0: doos.
1: Dan is er ook nog. Nee.
0: Ook gewoon gehaald bij het restaurant.
1: Nee. Wel bij de supermarkt, maar in het vers vak. En dat is dan. Dat zijn geen diepvriespizza's, maar dat zijn gekoeld. Die zijn 's morgens nog gereed gemaakt.
0: Oké.
1: En dan die eventjes in de oven.
0: Oké.
1: En dan denk ik dat we de tweede dat we gaan barbecueën op het
0: balkon.
1: En dan hoop ik, ik keek vanmorgen zo het raam uit op mijn balkon. En dan heb ik dat twee van die mooie grote bakken staan met aardbeienplantjes erin.
0: Ja.
1: Oh, die beginnen zo heerlijk te verkleuren. Gisteren waren ze nog groen en vanmorgen zag ik al... Zo mooi rode glans over die.
0: Oh.
1: Dus dan hoop ik fruit uit eigen tuin te kunnen eten.
0: En dan kweek je ook slagroom voor op de aardbeien?
1: De slagroom die... Ja.
0: Oké. Okay. Nee, want ik kwam een nummer op jouw lijst tegen. Ik denk, die heeft snore plannen. Sexy weekend, Erik.
1: Ja, zeker. Ja. Nou,
0: dat zou mij benieuwen.
1: Van de een komt de andere.
0: Maar daar zul je wel geen verslag van uitbrengen, neem ik aan.
1: Eerst menu.

0: Klauw. Milkshake mandarijn. Je heb jij wel eens gehad? Milkshake mandarijn?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Nee. Ja, nee, maar verder op een dingetje zien staan. Ap, banaan. En, ja. Ja, toch maar. Noem maar op.
0: Nou, dan zie ik net van jou sexy weekend. En dan berenklauw met pap en pudding. En milkshake en weet ik veel wat. En dan heb je ook nog een nummer bier en check. Zware check. Je bent wel flink aan het inkopen geweest.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Er zit nog wat tegenaan het lange weekend.
1: Eén keer in de zoveel tijd eventjes naar onze oosterburen toe. En dan...
0: Dan komt het weer helemaal goed.
1: Ja, goedkope check en goedkope alcohol. En,
0: nou, kijk eens aan. Ja.

0: Eens even kijken. Kijken jullie al overigens uit of moet het geboycott worden? En dan mijn vraag erbij. Wat verwacht je wat Nederland zelf daar doet?
1: Komen tot en met de halve finale.
0: Tot de halve finale, echt waar?
1: Ja.
0: Met de laatste vier?
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ik heb het idee dat ze...
1: Zit wel zin.
0: Dat ze de groepsfase niet eens overleven.
1: Nee.
0: Van Japan gaan ze verliezen.
1: Ik denk dat de invloed van Jetten bij Trump... En Trump zijn lijntjes weer naar het hoofdbestuur van de FIFA. Dat komt allemaal wel goed.
0: In welke pool zitten wij dan eigenlijk? We zitten bij Japan. Volgens mij Zweden en Polen.
1: Ja Albert Jijntje.
0: Nou, ik denk dat ze er geen één gaan winnen. Van Polen konden ze dan niet winnen in de voorrondes.
1: Allemaal van die doemdenkers die van de televisie die daar zitten. Die Japanners die in de competities her en der spelen. Nou ja, dat spelen ze goed. Maar nee, als team zie ik het nog niet zo. Daar hebben ze net te weinig tijd voor om weer aan elkaar te wennen.
0: We zitten niet bij Polen in. We zitten bij Japan, Zweden en Tunesië.
1: Ja.
0: Nou, dan winnen we de ene.
1: De enige wat misschien een beetje dat zou de Zweden kunnen zijn. Waar we een beetje moeite mee hebben.
0: Oh, dat Japan. We gaan er zo op. We winnen hoger dan even Tunesië. Maar goed, boeit niet. we zullen het zien.
1: Ja.
0: Maar dat betekent wel, want Wilfred Gené schijnt tegenwoordig ook te zingen, hè?
1: Maar dat doet hij al een heel poosje.
0: René
1: van der Gijp, hij kon natuurlijk niet achterblijven, want René van der Gijp die heeft heel lang geleden ook al een keer gezongen.
0: Ja, maar
1: die is al wel eens vaker gezongen.
0: Dat we daar de term zingen aan koppelen. Ze bewegen met hun mond en er komt wat geluid uit. Maar nou doet hij het met John de Bever, ook als een B-artiest. Jongen, echt waar, die hele familie de Bever, die moesten ze ook meteen opbossen. Net zoals met alle andere ongedierte.
1: Jongen,
0: wat een
1: club. Dat is een amusement,
0: jongen. Ah, man. Maar, dan komt hij, hoor.

0: Zo, dat was hem, koekoek.
1: Ja, en dan met je kop voor de geijner.
0: Ja, eens even kijken. Echt hoogstaand. De cup is nu van ons, zegt André Groen. Maar, wat wil ik nou zeggen? Ja, dan ben ik de draad er even kwijt, jongen.
1: En dan gaan we door Wilfred Giné.
0: Ja, man.
1: Ja,
0: nou goed, Bart Vissie wens ons alvast een fijn weekend.
1: Nou, dankjewel, Bart.
0: Geniet ervan.
1: Jij ook.
0: Jij ook, Bart. En eens even kijken dan.
1: Mooi weer.
0: De koekoekswals hebben we gehad en daarmee is jouw lijst ook afgehandeld.
1: Nou, dit was niet de koekoekswals.
0: Nou ja, nee, maar die kon ik niet vinden.
1: De koekoek.
0: Die jij had opgegeven heb ik wel gezocht, maar ik kon hem nergens vinden. Dus ik denk, nou, dan maar de andere koekoek.
1: Ja, nou ja, goed, dat geeft niks.
0: Ja, precies. Dus... Dan hebben we iets meer tijd dan normaal om afscheid te nemen.
1: Ja, nou goed, met weekend duurt ook iets langer, hè? Dat,
0: dus, ik zou zeggen, neem je tijd.
1: Weekend met een maandag erbij. Nou, goed. Een tip natuurlijk nog voor het weekend. Als even lekker drinken om voor de Pinksterdagen, zaterdagmiddag 3:30. Sportpark aan de Sportlaan in Ermelo. Belangrijke wedstrijd nog voor DVS. En de meningen in het dorp zijn erover verdeeld. Of DVS nou moet winnen of niet. Of ze nog mee moeten gaan doen om in de tweede divisie te komen.
0: Kunnen ze nog wat winnen dan?
1: Ze kunnen zich nog plaatsen voor... maar dat is ook een beetje afhankelijk van wat de rest doen.
0: Okay.
1: Volgens mij heeft dat dan te maken met een periode die nog te behalen valt. Die dan overnemen van de kampioen.
0: Oh, ik dacht dat ze hebben niks meer te winnen hadden, joh.
1: Maar nee, ze kunnen nog in de promotieronde terechtkomen.
0: Maar dat willen ze niet, die ambitie hebben ze niet.
1: De vereniging schijnt die ambitie al jaren te hebben. Maar daarom dat zeg ik, onder de supporters is de mening daarover nogal verdeeld. De ene die zegt, we hebben in de tweede divisie niks te zoeken.
0: Nee, want dan verlies je elke week. Dat is ook niet leuk, hè?
1: Oh, dat is helemaal niet gezegd. Dat ligt er maar helemaal aan. Welke voetballers kun je aantrekken? Wat heb je nodig?
0: Kun je dat voetbalschoenen kun je aantrekken?
1: Hoe weet de trainer dat spul allemaal in het gereel te houden?
0: Hebben ze al een nieuwe trainer dan? Die Joram Hendricks, of die beste man, die gaat al weg.
1: Volgens mij is er een nieuwe trainer al bekend. Ik weet gewoon niet waar hij...
0: Dirk Advocaat of zoiets. jongen.
1: Die komt dan weer terug uit...
0: uit Curaçao.
1: Uit Curaçao.
0: Ook kansloos.
1: Maar...
0: goed.
1: Ja, weet je niet, misschien moet je, is zo iemand wel heel goed voor zo'n groep. Dat,
0: Even vanmorgen, want morgen kunnen ze jou weer horen. Wat heb je nog een thema?
1: Ik heb, ik heb gewoon weer eventjes in die oude motto gekeken. Die heb ik wat afgestoft. Ja. En daar heb ik het een en ander uitgehaald. Weer een beetje volksmuziek erbij. Dus eigenlijk uit een hoek waar we eigenlijk minder van horen hier aan deze kant. Maar al met al denk ik toch dat het wel weer een leuk ding is. En ja, goed, weten wat aanhang. Er zit natuurlijk weer heel veel, dan gaan we aardig wat in over liefde en dergelijke.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja, en ik sta vast.
1: En u mag allemaal meezingen, dus wat dat betreft...
0: Ja, en ik sluit dan even af, want het nummer loopt al, het laatste nummer. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Maandag zijn André en ik er weer. En dan is het thema in de muziek, spiritualiteit in verband met de geest die over ons heen komt.
1: En laat de Pinkster bloemjes met rust.
0: Nou.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden, zoals verwacht vanwege het lange Pinksterweekend. Zo staat er file op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekberg en Kootwijk doe je er meer dan een half uur langer over. Het komt door een spoedreparatie en het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht. Daar is het druk tussen afrit Den Dolder en Utrecht, 5 tot 10 minuten. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is het aansluiten, een kwartier vertraging. En de N50 Zwolle Emmeloord. Tussen Kampen en Ens doe je er 5 tot 10 minuten langer over in beide richtingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het lange Pinksterweekend staat voor de deur en dat betekent dat het al vroeg druk is op de weg. Zo ook op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekberg en Kootwijk is je tijdsverlies 5 tot 10 minuten. De A12 dan Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 10 minuten extra. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht 10 minuten vertraging. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Bij afrit Loenen doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De provincie Gelderland en Defensie hebben nieuwe afspraken gemaakt over de uitbreiding van militaire activiteiten op de Veluwe. Daarbij is afgesproken dat kwetsbare natuur in het gebied niet verder mag verslechteren. Defensie gaat onder meer bijdragen aan natuurherstel en werkt samen met de provincie aan het compensatie- en monitoringsplan voor natuurkwaliteit en stikstof. De afspraken volgen onder meer op de grote natuurbrand bij het artillerieschietkamp op het Harde, waarbij honderden hectares natuur verloren gingen. Bij een brand in een vestiging van zorginstelling Cerelo aan de Slangenkamp in Ermelo zijn donderdagochtend geen gewonden gevallen. De brand ontstond door onbekende oorzaak in een kamer van het pand. Medewerkers van de instelling brachten bewoners snel in veiligheid. Toen de brandweer arriveerde was het vuur grotendeels al gedoofd. Brandweerlieden hebben controles uitgevoerd en gaven korte tijd later het sein brandmeester. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En tot slot, op de Gooiseweg, de N305 bij Zeewolde, zijn meerdere voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval. Daarbij is één bestuurder gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval vond plaats ter hoogte van de kruising met de Larsenweg in de richting van Lelystad en Dronten. Bij de aanrijding waren een bestelbus en twee personenauto's betrokken. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden, in het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Dat komt door het lange Pinksterweekend. Zo staat er file op de A1 naar Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen rijdt het langzaam. Reken hier op 10 minuten vertraging. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg een kwartier extra. En de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Lent doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom, bluesliefhebbers. Tijd voor de blues, tijd voor Let the Blues Get In. 2 uur lang blues op Veluwe FM. En dat allemaal met mij. Ik ben Alexander Nek en ik heb deze 2 uur voor jullie samengesteld. En onlangs heb ik nieuw werk uit Amerika ontvangen. En dat is van Carmen Ratti Band, featuring Jill Dineen, met hun 2e album Come To Me. De band ontstond in 2018 in Californië, in de Bay Area, zoals dat genoemd wordt. En ze staan daar bekend om hun energieke optredens met muziek, geworteld in de blues met invloeden vanuit de soul, roots, gospel, funk en rock. Carmen Ratti is de gitarist van de band, een man, anders dan zijn naam doet vermoeden. En Jill Dineen is de frontvrouw van de band en zangeres. Een veelbelovende band is dit met een uitstekende en aanstekende 2e cd. Daarvan krijg je nu Get In Line.

Waking Up van de Schotse band van zanger en gitarist Alan Nimmo, King King. De band ontstond uit de Nimmo Brothers van Alan en Stevie Nimmo. En Alan ging zonder zijn broer verder in King King. Hij treedt altijd op in een Schotse kilt en is in staat om je een heel optreden lang gevangen te houden met zijn dynamische en fascinerende muziek. Uit Nederland, King of the World. Deze band kende gitarist Erwin Java in het begin van het bestaan van King of the World. En die was eerder lid van QB & Blizzards. Maar vooral sinds zijn vertrek levert King of the World veel steviger songs. If You Wanna Leave, live uit Paradiso. King of the World.

All I Need van Lawrence Jones, de Engelse bluesgitarist die in het begin van zijn carrière door het label Roof Records als jong talent in 2014 op pad gestuurd was met Christina Skjolberg en Albert Castilla in de serie Blues Caravan. Daarvoor had Walter Trout hem al in zijn band meegenomen op tour en inmiddels heeft hij al een negental albums op zijn naam staan, deze Lawrence Jones. De evenoude Chrissy Matthews, hij is nu 34, stond al op zijn derde op het podium bij zijn vader en op zijn 12e had hij een demo opgenomen met een song van Otis Rush. En die song trok de aandacht van John Mayle, die hem vervolgens oppikte. Sindsdien heeft deze Chrissy Matthews met vele grote samengespeeld en een aantal albums uitgebracht, zoals Scenes from a Moving Window, met daarop It Ain't Worth It, Chrissy Matthews.

Just You and Me door Jake Andrews. Hij komt uit Austin in Texas en was er ook al jong bij. Op zijn 8e was hij al muzikaal actief en dat kwam niet in het minst omdat hij toegang had tot de bekende club in Austin, Antones, waar alle bluesgrooten wel eens langskwamen en wel meer dan eens zelfs. Big Daddy Wilson is van arme komaf. In het dorp Edenton in North Carolina met 6000 inwoners was de helft van Afro-Amerikaanse afkomst en leefde een kwart onder de armoedegrens. In het leger kwam hij in Duitsland terecht, waar hij een vrouw ontmoette en voor haar bleef hij daar in Duitsland. Al jong zong hij in de kerk, maar in Duitsland ontdekte hij de blues en de mogelijkheden om met zijn stem meer te doen. En dat leidde onder andere tot het album Time met She Loves Me, Big Daddy Wilson.

I best choose to pick the blues door de Canadees Big Dave McLean. Hij ontmoette in 1969 tijdens een folkfestival John Hammond, die hem wat gitaarlessen gaf. En daarmee kon hij al snel een nummer van Bo Diddley naspelen. En daarmee is het zo bij hem begonnen, met deze Big Dave McLean. De Noorse band Papa Slide is het waard om grondig beluisterd te worden. De grote man in de band is Rune Nordvik, die de meeste songs schrijft en de stem van de band is. Donker en de stem van de band is. Donker, zwaar, typisch Scandinavische klank in de blues van deze Papa Slide. Van hun album The Deepest

Bret Hart bracht in augustus 2015 een volwassen en evenwichtige cd uit, Better Than Home. De cd heeft prachtige songs met meer muzikale diepgang dan delen van haar eerder werk. En dat kenmerkte zich meer door stevige bluesrock. Je hoorde zojuist Tell Her You Belong To Me. En zo zit het eerste Let The Blues Get In uur alweer er bijna op. Ik sluit af met Walter Trout. Hij is al aardig op leeftijd, inmiddels 75 jaar, en heeft een lange reeks albums uitgebracht sinds hij voor zichzelf ging, nadat hij eerst een tijd bij Kent Heat en daarna bij John Mayall in dienst Bluesbreakers had gespeeld. Tot het nieuws en daarna het tweede uur Let The Blues Get In, Nobody Moves Me Like You Do. Tot zo dadelijk met nog een uur blues.

0: Veluwe FM.
1: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij het tweede uur Let the Blues Get In op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe en ook de radio voor het betere blueswerk. En dat komt allemaal van mij. Ik ben Alexander en heb ook dit tweede uur voor jullie uitgezocht. En dat tweede uur, nu begin ik lekker stevig met twee broers uit Zuid-Wales, Alet en Brennick Clifford. En die begonnen de band en noemden de band Henry's Funeral Shoe. Uiterst merkwaardige naam, maar toch, ze doen het ermee. In 2014 debuteerden ze met een EP met erop de song Grown So Angry.

was nog een stevige Let It Shine door de Britse band The Hoax. De band maakte naam in de 90e jaren. Een belangrijke man in de band is John Amor. Na jaren van stilte kwam de band in 2010 weer bij elkaar voor een tour en een nieuw album in 2013, Big City Blues. En daarvan kwam dit nummer Let It Shine. Uit Austin in Texas komt de band Greyhounds. En het gaat daarbij om een duo, Anthony Farrell op toetsen en Andrew Troop op gitaar. En dit duo schrijft ook het nodige voor anderen, waaronder voor Derek Trucks en Susan Tedeschi. Van hun album Accumulator uit 2014, Yeah Yeah Yeah.

If you did not love me, we wouldn't have gotten this far.

lange Going to Brownsville door de North Mississippi All-Stars, opgericht in 1996 door de broers Luther en Cody Dickinson, zonen van de toen beroemde Jim Dickinson, een bekende muzikant en producer in Memphis. Zij komen uit het noorden van Mississippi, wat daar de North Mississippi Hill Country wordt genoemd, waar ook de familie Burnside, en dan hebben we het over R.L. Burnside en zijn kleinzonen Cedric en Cody, vandaan komt en met wie ze meer dan eens samengespeeld hebben. De North Mississippi All-Stars zijn in de 30 jaar van hun bestaan een grote naam in de blues geworden. Ook uit Mississippi komt zanger en gitarist Jarecus Singleton en die is van 1984. Op zijn 30ste brak hij door bij Alligator Records met het album Refuse to Lose. Van dat album nu het titelnummer.

Down the Road Alone door de Canadese zangeres en pianiste uit de buurt van Ontario, Sunday Wilde. Haar stem vertoont volgens critici dan gelijkenis met die van Bessie Smith, Ma Rainey en Memphis Minnie. En dat is wat mij betreft moeilijk te vergelijken omdat die uit lang vervlogen tijden komen en hun opnames technisch lang niet zo goed niveau hebben en ook niet echt goed te vergelijken zijn qua klank. Maar ja, toch. Nadat het duo Ben Todd en Christian Garrard, op gitaar respectievelijk drums, bassist Luke Berkman bij hen hadden gehaald, brachten ze onder de naam Lonesome Shack twee albums uit. Van More Primitive komt de song Rex, en dat is een voorbeeld van wat de band Haunted Boogie noemen, spookachtige boogie of spooky boogie. Lonesome Shack.

0: I Am The River door de Nieuw-Zeelandse Maori-zangeres Makuini. Maar dat moet je uitspreken als Makuini. Witte koningin betekent dat letterlijk. Haar grote voorbeelden zijn Etta James, Ella Fitzgerald en Mahalia Jackson. Ze was eerst succesvol in Nieuw-Zeeland als zangeres, actrice en danseres. Maar vervolgens vestigde ze zich in Engeland om van daaruit de wereld te veroveren. De Schot Wiley Bo Walker is een onafhankelijke muzikant. Hij is een van de weinige Europese bluesmuzikanten die in de Amerikaanse Blues Hall of Fame is opgenomen. Maar hij heeft zich ook nooit beperkt tot de blues. Ook in jazz, rock, gospel, soul, klassieke R&B en Americana wist hij zijn rol te spelen. Van deze Wiley Bo Walker nu, When the Angels Call Your Time.
1: Standing in this room.

Uit Sheffield komt het Mudcats Blues Trio. En dat geeft blues met een flinke dosis rock. Dit Can't Stop Losing You vind je terug op hun tweede album Burn Down the City. En hier gaat deze Let the Blues Get In eindigen, want de twee uur zijn alweer bijna om. Het slotakkoord is voor Greg Coulson. En die bekeerde zich op zijn 8e al tot de rhythm and blues door een nummer van Booker T en de MG's. En op zijn 13e speelde hij in zijn eerste bandje en op zijn 19e speelde hij al professioneel in een band van zangeres Pauline Black. En nu onder eigen naam krijg je hem te horen in End of the Line. Bedankt weer voor het luisteren en heel graag tot de volgende Let the Blues Get In.

0: Veluwe FM.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
6: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: Don't close your heart.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu 150 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn doe je er een kwartier langer over tussen Baarn en Barneveld. A28 naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht is het oponthoud 20 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Heteren en Ravenstein doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hey.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Putten heeft de functiewijziging van het perceel Oude Nijkerkerweg 19, ook bekend als de Blokhut, van agrarisch gebruik naar dagrecreatie definitief vastgesteld. Een ingediend bezwaarschrift tegen het besluit is afgewezen. Volgens berichtgeving op de website van de Puttenaar zag het bezwaar vooral op extra waarborgen tegen mogelijk toekomstige overlast. Het college stelt dat de regels juist zijn aangescherpt en verduidelijk. De Blokhut blijft binnen de bestaande kaders toegestaan als feest- en dagrecreatielocatie met een maximale gebruiksoppervlakte van 600 vierkante meter voor bezoekers. Uitbreiding van de locatie of het terras wordt niet toegestaan. De lokale energiecoöperatie Endura organiseert op woensdag 17 juni een nieuw energiecafé in Harderwijk met als thema de waterpomp. Tijdens de bijeenkomst staat zowel praktische informatie als ervaring van gebruikers centraal. Naast een toelichting door een deskundige van Endura geven leveranciers informatie over de mogelijkheden. De gemeente Harderwijk is aanwezig om uitleg te geven over warmtepompen, warmtenetten en de gevolgen voor diverse wijken in de gemeente. Het energiecafé vindt plaats bij California aan de Deventerweg in Harderwijk en is gratis toegankelijk. En tot slot, Defensie hervatte militaire oefeningen met explosieven in natuurgebieden op de Veluwe. De oefeningen waren tijdelijk stilgelegd nadat eind april grote natuurbranden ontstonden, onder meer op het artillerie-schietkamp in het Harde. De hervatting gaat gepaard met strengere voorwaarden die eerder zijn afgesproken tussen de provincie Gelderland en Defensie. Oefeningen met explosieven, open vuur en andere brandbare materialen mogen alleen plaatsvinden wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn en bovendien het risico op natuurbranden laag blijft. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12 en morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat net geen 200 kilometer file. Maar de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn doe je er een kwartier langer over tussen Baarn en Barneveld. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Stad en Lelystad 20 minuten extra. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg een kwartier vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Grijshoort en Heteren 20 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os een stukje verderop tussen Heteren en Ravenstein. En de N224 van Veenendaal naar Arnhem tussen de A30 en de N304 ook 20 minuten extra. De N307 Lelystad richting Kampen tussen Dronten en de N50 is het oponthoud een kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Zeewolde zijn donderdag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Door de stroomstoring zaten bewoners in delen van 3 straten tijdelijk zonder elektriciteit. Volgens netbeheerder Liander begon de storing rond 11:45 en trof die maximaal 100 huishoudens aan de Egelantier, Gildeveld en Heggeroos. De storing duurde ruim een half uur. Rond 11:20 meldde Liander dat het probleem was opgelost en dat de stroomvoorziening was hersteld. Omwonenden van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk reageren teleurgesteld op het besluit om de opvanglocatie langer open te houden. Het COA maakte bekend dat het AZC, waar zo'n 800 vluchtelingen verblijven, niet op 1 juni sluit zoals eerder was afgesproken. Het COA zegt dat de locatie mogelijk nog tot een jaar langer open blijft vanwege een tekort aan opvangplekken elders in ons land. Burgemeester Jeroen Joon van Harderwijk en medewerkers van het COA hebben direct omwonenden persoonlijk geïnformeerd over het besluit. En tot slot, een riviercruiseschip is vastgelopen op het Wolderwijd bij Harderwijk. Dat gebeurde net buiten jachthaven De Knar. Het schip, de Nassau, kwam vast te zitten in een ondiep gedeelte buiten de vaargeul. Volgens Dagblad De Stentor gebeurde het incident tijdens een vaartocht vanuit de gemeentehaven van Harderwijk. Het schip wordt gebruikt voor fiets- en vaarvakanties en biedt plaats aan maximaal 65 passagiers. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.

moment tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister,

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat net geen 200 kilometer file. Maar de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn doe je er een kwartier langer over tussen Baarn en Barneveld. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Stad en Lelystad 20 minuten extra. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg een kwartier vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Grijshoort en Heteren 20 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os een stukje verderop tussen Heteren en Ravenstein. En de N224 van Veenendaal naar Arnhem tussen de A30 en de N304 ook 20 minuten extra. De N307 Lelystad richting Kampen tussen Dronten en de N50 is het oponthoud een kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

facelo vedu. Kan. Gaan we dansen!

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: let you know. You wanna mic?
1: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.
1: Ben je blij?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet.

Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 140 kilometer file in het midden van het land. 16 kilometer daarvan staat op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Stroe, 25 minuten extra kost je dat. A12 Utrecht-Arnhem, tussen Wageningen en knooppunt Waterberg, ook 25 minuten vertraging. A28 Utrecht-Zwolle, tussen Soesterberg en Strand Nulde, 40 minuten vertraging. Dan de A50 van Arnhem naar Zwolle, tussen Loenen en Vaassen. Een kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En vanuit Arnhem naar Os over de A50 doe je er nog 20 minuten langer over tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De N225 van Renen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de aansluiting met de A50 bij Renkum heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Radio-dj Marieke Elsinga heeft haar voet bezeerd tijdens een challenge op het militair oefenterrein in Harderwijk. Dat blijkt uit een bericht op haar Instagram-story, waarin te zien is dat ze haar voet omhoog houdt in een bus van Q-Music. Tijdens de zogeheten Defensie-challenge van het Q-Music-programma Mattie versus Marieke raakte Elsinga geblesseerd toen ze zich volgens eigen zeggen moest verschuilen voor een vijandelijke drone. Medische controle wees uit dat er geen sprake is van een breuk. Op de A28 in de richting Zwolle zijn donderdagochtend 3 voertuigen op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van Nunspeet. Het ongeval gebeurde rond 8 uur en zorgde voor flinke verkeershinder tijdens de ochtendspits. Bij de aanrijding raakte 1 persoon gewond. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek. En tot slot, de plaatsing van een ledscherm bij de hersteld hervormde gemeente Putten langs de doorgaande weg tussen Putten en Nijkerk leidt tot nieuwe politieke en bestuurlijke discussie. De provincie Gelderland dreigde eerder met handhavend optreden en mogelijke verwijdering van het scherm op kosten van de kerk. Volgens eerdere berichtgeving van Veluwe FM heeft de provincie de kerk een termijn gesteld om het scherm te verwijderen of te verplaatsen vanwege mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid, omdat het bord zichtbaar is vanaf de provinciale weg. De ChristenUnie in Provinciale Staten heeft inmiddels vragen gesteld aan het Gelders College van Gedeputeerde Staten over de gang van zaken. De partij wijst op onduidelijkheid rond de toepassing van provinciale regels voor digitale informatieborden en vraagt zich af of de betrokken partijen te goede trouw hebben gehandeld. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorisme-lijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft 2 vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land nog een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 minuten vertraging. En op de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de A12 heb je een kwartier vertraging. Dan de N225 Rhenen richting Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 bij Renkum, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

measure these things by your brains. I sank into Eden.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Voorthuizen en Stroe is de vertraging 10 minuten. En de N344 Voorthuizen-Apeldoorn is tussen Hoogsoeren en de Koningin Juliana-toren in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: En luisteraars en amateurs, even een serieus moment in de show. Maar u wordt gewaarschuwd voor deze uitzending van de jongens. Het is een drama. Ik zou zeggen, zet de radio zachtjes en sterkte gewenst. Kop terreur.
6: Mark Rusticus. Dennis de Boer.

0: Maar ja. Een goedenavond en wees welkom bij een nieuwe Stennis met, ja, inmiddels vast duo kunnen we wel zeggen.
1: Ja.
0: Mark en Jasper.
1: Ja.
0: Jasper en Mark, net hoe je het wil hebben. Voor deze vrijdagavond 22 mei 2026, het is 6 minuten over 7. Dennis heeft zich afgemeld.
1: Ja, en keurig afgemeld.
0: Ja, beter dan vorige week.
1: Heeft zich toch wel geluisterd naar de reactie, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, als we de huur gaan inhouden, dan
0: als we
1: het
0: dreigbrief hebben gestuurd.
1: Ja. Ja, heeft een of andere opening, een of ander restaurant. Heeft geen adres gestuurd, dus we kunnen niet weten waar die is.
0: Nee, dat is wel jammer.
1: Ja. Ja.
0: Dus hij moet toch nog iets beter zijn best doen.
1: Ja, daarom. Dus, 2 weken op rij, geen Dennis de Boer.
0: Pijnlijk.
1: Ja. Woensdag maar eens even over hebben, denk ik. Want...
0: Ja. Tijdens de algemene ledenvergadering. Ja. U bent alle van harte welkom.
1: Ja hoor.
0: Zeker. In de Ziggo Dome te Amsterdam.
1: Ja.
0: Anders past het niet.
1: Nee. Dus, nieuwe uitzending van Stennis met Mark en Jasper. Het gebruikelijke recept. Er is niet heel veel veranderd.
0: Nee hoor, alles zit er gewoon in.
1: Niet dat ik weet.
0: Nee. Alles zit er gewoon in zoals het gewend zijn.
1: Ja.
0: Dus we gaan zo in de foute plaat doen. Wat kan mij het schelen? Zit er in Stennis momentje? Misschien nog een piratenplaatje? Ja, god, wat hebben we allemaal nog meer?
1: Ja, en dat allemaal tot 8 uur zelfs.
0: Ja, ja. Ja, regionieuws.
1: Regionieuws.
0: Anderstalige plaat.
1: Kan.
0: Politienieuwtjes.
1: Ja.
0: Nou,
1: kijk wat er nou wel gebeurd is.
0: Ja.
1: Nee, je weet het niet.
0: Nee.
1: Dus dat. We begonnen met John de Bever en Wilfred Grené.
0: En Raven van der Vaart en Bessie Snijders.
1: Bessie Snijders zat er ook weer. Ja. En de Koekoek WK-versie.
0: Ja.
1: Gaat toch bijna langzaamaan gebeuren.
0: Nou, ik zat eens even over na te denken wanneer het eigenlijk gaat gebeuren. Maar dat zal niet lang meer duren.
1: Nee, dat bedoel ik.
0: Je hebt
1: wel een week of 3 nog.
0: Ja,
1: 4.
0: Dat denk ik wel. Want dit weekend is er volgens mij nog voetbal in Engeland en Duitsland. En volgende week de Champions League finale. Dus dan zat nog wel een week of 2 tussen zitten.
1: Twee oefenpotjes.
0: Ja, daarom. Dus er zal nog wel iets wat tussen zitten.
1: Ja, dus dat scheelt.
0: Nou, mooi.
1: Goed. Maar ook muziek.
0: Ja.

0: stukje van de muziektekst.
1: Ja.
0: Queen was dat. En Don't Stop Me Now.
2: Zeker.
0: 1979 staat hier.
2: Zo.
0: Zou goed kunnen.
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Het zou niet ouder zijn, verwacht ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet, nee. God is a DJ. Ja, omdat we vorige week niet gedaan hebben.
2: Oh.
0: Drie moeten we maar even erin. Mede van het piratengeloof. Of hebben we het vorige week wel gedaan?
2: Nee, vorige week hebben we het niet gedaan.
0: Maar
2: niet,
0: aan de kerkradio vanuit Bentelo. Jazeker, nou, Bentelo. Overdag 1 euro bedragen.
2: Bentelo.
0: En die kunt u op de rand van de kerkbank.
2: Ermelo zou wel kunnen.
0: Ermelo, ja. De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn.
2: Ja, dat zeker.
0: Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap. Amen. Amen.
3: Stoppenstoor, dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker. Of niet dan?
0: Hoor toch eens.
2: Ja.
0: Ja. Hoor toch eens. Een echte piratenknijper. Rien Chalet is dit en onze warme bakker. Morgen.

0: Rinchalet was dat.
1: Ja, doe maar bakkershart goed deze plaat.
0: Ja, hè? Ja. Onze warme bakker voor degenen die thuis meeschrijven natuurlijk.
1: Wat een plaat.
0: Oh niet?
1: Wat een plaat.
0: Goed, inmiddels te aangekomen bij...
2: De foute plaat. Ja, nog zeven. Fouter dan fout.
0: 15 minuten over de klok van 7 uur.
1: Ja, dit is eigenlijk exact op tijd.
0: Ja.
1: Zo kan je maar zien als de professionals er zitten, dan gaat het allemaal gewoon weer weergeloos goed.
0: Gaat het toch goed.
1: Ja. We gaan voor een echte klassieker.
0: Ja.
1: Maar het is de eerste plaat die we hebben toegevoegd aan de lijst. Dus,
0: uit 2022 is het toegevoegd.
1: Dit is wel echt een hele foute plaat.
0: Ja, maar ik kan prima denken.
1: Ja. Het mooiste is eigenlijk met de clip erbij.
0: Ja, maar dat gaat met de computer hier niet.
1: Waarom niet? Dan krijgen we weer zwart scherm. Ja, dat moeten we niet willen. Nee, de technische dienst is er vandaag niet.
0: Nee, dus laten we het een beetje kosher houden. Oké. Okay. Dus uit 2022 toegevoegd aan onze foute plaat openbare playlist.
1: Ja, zo lang bestaat die al.
0: Een mond vol. Maar,
1: Er staan wel maar weinig nummers in, zie ik trouwens.
0: Ja, klopt.
1: Dus
0: dat wel.
1: Er is ruimte.
0: Er is nog ruimte, maar dit is een onderdeel van de grote lijst.
1: Er zijn heel veel
0: lijsten. Er zijn heel veel lijsten, maar... Maar goed.
3: Oh, je touch my tralala.
0: Ik was al bang dat hij niet ging starten.
3: Mijn ding ding dong.
0: Even afstuif van 2022.
1: Ja, het kan ook maar zo wezen dat de muziekredactie zei, hier trekken wij de grens.
0: Ja, die zagen het al aankomen. Dit is Gunther. En voor degenen die denken mee te schrijven, denken van nou, dit is een heel fijn plaatje. De ding ding song.
3: Oh, you touch my tralala.

0: Gunther is dit. Gunther.
1: Ja, Gunther. En hij is niet alleen, hè?
0: Nee.
1: Samen met de Sunshine Girls.
0: Oh,
1: you touch my tra-la-la. My ding ding dong. My ding ding dong.
0: To be continued zelfs. Ja. Moet je nagaan.
1: Nou, nee, volgens mij is er nooit meer wat van gehoord.
0: Er is dus nog meer. Nou, dat geloof ik niet in.
1: Wij hebben even vakkundig onderzoek gedaan. Want we hebben natuurlijk een hele muziekredactie hier zitten op de zijlijn.
0: Dat is niet meer. Er is nog veel meer.
1: Oh, er is nog veel meer. Maar we hebben eens even gekeken, want het klinkt natuurlijk zo Duits als maar kan.
0: Ja.
1: Je zou misschien ook kunnen denken dat het Oostenrijks is. Ja. Maar wij kwamen erachter dat de beste man op Malmö komt uit Zweden.
0: Ja, moet je nagaan.
1: Nou, dat,
0: de beste man.
1: Hadden we niet verwacht. En hij heeft in 2 jaar geleden nog muziek uitgebracht.
0: Nee, joh. Ja, verrek, ja.
1: XXX. Zo.
0: Oh, kijk. Dit wordt al beter.
1: Oh.
0: Oh. Take it slow,
1: get you down, let it... Volgens mij zit de Sunshine Girls er nog in.
0: Ja, dat is iets sneller gemaakt. Ja. Maar de beste man maakt dus nog muziek.
1: Oké.
0: Okay. Nou,
1: ja.
0: Fijn. Oh, dit is ook wel volgens mij...
1: GPF. Zo, dat ziet er ook als een heel...
0: Dit is heel gezellige muziek, dit. Ja, dit is echt heel geweldig, dit. Ja, dit heb ik wel eens gezien. Nee, dit is echt heel geweldig.
1: Nou, het ziet er dubieus uit.
0: Ja. Nou, dus dat. Gunther was dat. Voor de foute plaats. Ja. Goed, mooi. Weer een week overleefd.
1: Weer een week overleefd. Ja, we hadden... Oh nee, dat is komende week, hè. We hebben een dag extra vrij.
0: Ja. Ja, in de intro zit dat wij 2 dagen vrij zijn.
1: Ja.
0: In principe zijn de meeste van ons nu 3 dagen vrij.
1: Ja.
0: Het gros natuurlijk. Er zijn ook mensen die wel gewoon in de weekenden moeten werken.
1: Maar wij maken het voor het grote publiek.
0: Ja.
1: En het grote publiek is...
0: waarschijnlijk vrij.
1: Is waarschijnlijk vrij. Dus dat is wel lekker. Ja, ik heb het weer overleefd. Het was een goede week.
0: Mooi.
1: Ja, niet heel spectaculair bijzonder. Nee, maar gewoon,
0: wel goed geëindigd. Want vandaag mooi weer natuurlijk.
1: Vandaag was heerlijk weer.
0: Ja.
1: Ja, goed, je hebt er niet zoveel aan als je binnen zit, maar...
0: Nee, dat is de andere kant van het verhaal, maar...
1: Maar morgen is bijvoorbeeld de laatste thuiswedstrijd van ons alle Sparta Nijkerk.
0: Ja.
1: Nou, het wordt wel korte broek weer.
0: Dat weet ik zeker.
1: Dat is wel lekker.
0: Dat was vandaag al zover namelijk, dus wat dat betreft. Dus, de boot? Is de boot al ter water?
1: De boot, ja, dat raak je een gevoelig puntje. De boot moet nog geschilderd worden.
0: Oh, zo, nu nog.
1: Ja, we lopen natuurlijk een beetje achter iets met vakantie en zo. Het was de bedoeling voor de vakantie, dat is niet helemaal gelukt.
0: Oh nee.
1: Dus aankomende maandag, als het 98 graden is, dan ga je lekker schilderen. Ja, en dit is gelukkig pas de 3e keer sinds dat ik de boot op deze fout maak.
0: Oh, oké.
1: Dat ik weer eens te laat ben.
0: Ja.
1: Dus, maar goed, dit jaar heb ik een goede reden met vakantie. Maar het moet nu wel maandag gebeuren.
0: Ja,
1: dat moet er wel in.
0: Anders kun je beter in de stalling laten staan voor dit jaar. Want,
1: dat is nog goedkoper.
0: Dan wordt het wel goedkoper van je.
1: Dus, hoe was het bij jou? Of gaan we het daar zo meteen over hebben?
0: Nee, we starten hem zo opnieuw aan. Hoor.
1: Geen probleem.
0: Het is rustig. In zoverre rustig.
1: Je was van de week wezen zwemmen, zag ik.
0: Ja, ja. Daar hebben we, discussie is een groot woord. Er is over gepraat, laat ik het zo stellen. Dat het toch wel weer eens tijd werd, dat het al wat ging gebeuren.
1: Kleine handgemeen.
0: Nee, nog niet eens. Nee hoor.
1: Maar je
0: mag
1: gewoon
0: af en toe wel eens een keer woorden hebben, dat soort dingen.
1: Ja, nee. Maar. En je wil gewoon in het zwembad.
0: Woorden zijn nog groot. Maar een beetje baantjes trekken op de maandagavond. Ja.
1: Ja.
0: Ik had eerst het goede excuus, ik ging eigenlijk op zondagochtend altijd.
1: Ja, maar dan moet je naar de kerk.
0: Nee, ik kwam natuurlijk de laatste tijd een beetje druk met te veel weg en dan draaien en dan zondagochtend pas laat wakker.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Tijden dat het niet meer gaat, want het is niet de hele dag baantje zwemmen. Het is maar tussen 9:30 en zo en 12.
1: Anders zit je tussen het grut.
0: Op de zondagmorgen.
1: Ja, en als je dan tot 's nachts hebt gedraaid, dan is dat niet echt...
0: dan ben ik om 10:00 nog niet bij levens, hoor.
1: Nee.
0: Dus dan weigert het. En dan wil het niet, dus dan sla je over. Maar toen kwam ik op een gegeven moment op het heldere idee. Ik denk, ga eens kijken of het nog vaker is. Ja, het is nog wel zeker vaker in de week. De maandag, de woensdag, de donderdag volgens mij.
1: Dat was ook niet meer echt een reden om te zeggen.
0: Dat was niet echt een reden, nee. En aangezien ik eigenlijk door de week niet heel veel heb om handen. Ja, de woensdagavond hier de algemene ledenvergadering.
1: Ja, dat is wel belangrijk.
0: En vrijdagavond natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus toen kwamen we er maar op feit neer dat het toch wel moet gebeuren. Nou, op zich, maar dit weer is ook niet erg. Even lekker, wel weer even een beetje inkomen.
1: Ja, dat
0: was even weer geleden. Nee, verder hard gewerkt. Hebben het weer overleefd. We zijn weer een week verder.
1: Oh.
0: Dichter bij de vakantie. En volgende week 4 dagen.
1: Nou, dichter bij de vakantie.
0: Ja, ik wel.
1: 147 dagen nog. Dus.
0: Nog een week of 3.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Oh ja, jullie gingen juni. Jullie gingen vroeg dit jaar.
0: Nog een week of 3. Dan trappen we hem aan. Kijk wat er gaat gebeuren.
1: Bah.
0: Ja, zometeen om rond 7:30. Niet om 7:30, maar rond 7:30. Wordt dat dan het regio nieuws. Kijken of er nog wat gebeurd is.
1: Ja. Gaan we deze draaien?
0: Ja, weet ik niet. Ik weet niet wat het is.
1: Afgelopen dinsdag...
0: Is jouw clubje landskampioen geworden.
1: Ja, is het eindelijk een keertje gelukt.
0: Na zoveel jaar,
1: na 22 jaar zijn de Gunners weer kampioen van Engeland. Ja, zonder te spelen.
0: Dat wel, ja.
1: Want City speelde gelijk.
0: Oh ja.
1: En dat was wel fijn. Dus het was een mooi moment. En dit is het nummer wat ze altijd voor de aftrap afspelen in het stadion. Een beetje het You Never Walk Alone, maar dan van Arsenal.
2: As I walk these streets alone, through this baroque home, upon the barren fields of ivory, neath the stadiums of stone, through the turnstiles at the Angel, see the homeless on the green, from the Cali to the cross, and every shit all in between.

0: North London Forever. En dit weekend kan de prijs nog... ze kunnen natuurlijk nog de Champions League pakken. Dus dat zou het seizoen helemaal mooi maken. Maar dit weekend zou het seizoen ook op een andere manier nog mooier kunnen worden. Want Tottenham Hotspurs kunnen ook nog degraderen komend weekend. Ja. Dat zou mooi zijn. Ah, dat zou het nog mooier maken. Het heeft nog meer glans. Zonder er iets aan te kunnen doen.
1: Ja, nee, ja,
0: volgens mij, dat heeft misschien ook nog wel stiekem... Ja, het is natuurlijk een rivaal van Arsenal, maar het heeft misschien ook nog iets te maken met een halve finale in de Champions League tegen Ajax. Ja, wat volgens mij... Spurs moet volgens mij thuis tegen Everton. Dan weet ik niet of Everton eigenlijk nog ergens voor voetbalt. Kunnen die nog die kunnen in theorie ook nog Europees halen, maar dan moet het wel heel erg mee zitten. Maar goed, die staan 12e. En West Ham, dat is de concurrent, die staat op dit moment nog onder Spurs. Die moet tegen Leeds. En Leeds staat 14e, dus die hebben in theorie een makkelijkere wedstrijd.
1: Ja.
0: Dus laten we met het ganse land hopen dat...
1: Ja, en dan krijg je... Is dat van het weekend ook in Nederland? Utrecht Ajax hoor.
0: Ja. Ja, ook nog, ja. Ja, daar was Ron Jans boos over dat ze niet in Utrecht speelden.
1: Ja.
0: Ik dacht, had je vijfde moeten worden.
1: En wat als Ajax verliest? Dan gaan ze niet Europa in.
0: Nee, dan kan je volgend jaar lekker op de competitie focussen.
1: Ja.
0: Dat is ook lekker.
1: Dan hebben ze op tijd vakantie in ieder geval dit jaar.
0: Ja, dat is wel... Ja, want volgens mij als ze voorronde moeten spelen, moeten ze volgens mij ergens 20, 25 juli of zo moeten ze de eerste wedstrijd nog spelen.
1: Ja, dat is al gerust. Ja, dat is al gerust.
0: Ja. Ja, nee, dat is... Ik zou het niet zeggen. Ik zou het geen zekerheidje willen zeggen dat je van Utrecht wint.
1: Ik wou net zeggen. Ajax, kijk, Utrecht, het was
0: gisteren. Ik zat gisteren even Ajax kijken. En het was op zich speelde Ajax gisteren best wel een goede wedstrijd. Best wel oké.
1: Ja.
0: Maar Groningen was ook wel heel slecht. Dus dat moet je er ook wel bij zeggen.
1: Nou, dat was natuurlijk al heel veel bombari voor die wedstrijd natuurlijk. Ja. Als ze naar Volendam moesten en weet ik het allemaal.
0: Nou ja, kijk, ik vond het wel een beetje raar dat er geen uitfans in eerste instantie hier mee mochten.
1: Nee.
0: En het verbaasde me ergens toch wel een beetje dat Ajax niet in het Olympisch Stadion zou voetballen.
1: Ja.
0: Dat had ik eigenlijk echt verwacht.
1: Dat had ook prima gekund, denk ik.
0: Ja, volgens mij...
1: Die afmetingen kloppen niet, toch?
0: Sorry?
1: De afmetingen kloppen niet, toch?
0: Ja, jawel. Alleen volgens mij... het is volgens mij best wel moeilijk daar om te voetballen. Ze mogen volgens mij best wel weinig... evenementen organiseren in het stadion, omdat het heel slecht bereikbaar is met openbaar vervoer en weinig parkeerplekken.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat de gemeente er misschien een beetje heeft voorgelegen om het daar te doen, twee wedstrijden.
1: Okay. Ja.
0: Maar het is wel zonde, want ik ben een keertje bij een wedstrijd van Ajax geweest in het Olympisch Stadion. Het is een oefenwedstrijd tegen Panathinaikos. Ja. Ja, het is wel, kijk, je zit ver van het veld af, maar het is wel nostalgie.
1: Ik wou net zeggen, dat heeft wel historie.
0: Ja, het is wel mooi naar een keertje, zeker op zo'n zomeravondje, dan zit je er heerlijk.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: En Volendam, dat is minder.
2: Dit is het nieuws uit de...
1: En verder weg.
0: Ja, ook nog, ja.
1: Nou, half acht geweest.
3: Goedenavond, dit is het regionieuws. De plaatsing van een ledscherm bij de hersteld hervormde gemeente Putten langs de doorgaande weg tussen Putten en Nijkerk leidt tot nieuwe politieke en bestuurlijke discussie. De provincie Gelderland dreigde eerder met handhavend optreden en mogelijke verwijdering van het scherm op kosten van de kerk. Volgens eerdere berichtgeving van Veluwe FM heeft de provincie de kerk een termijn gesteld om het scherm te verwijderen of te verplaatsen vanwege mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid, omdat het bord zichtbaar is vanaf de provinciale weg. De ChristenUnie in Provinciale Staten heeft inmiddels vragen gesteld aan het Gelders College van Gedeputeerde Staten over de gang van zaken. De partij wijst op onduidelijkheid rond de toepassing van provinciale regels voor digitale informatieborden en vraagt zich af of de betrokken partijen te goede trouw hebben gehandeld. Op de A28 in de richting Zwolle zijn donderdagochtend 3 voertuigen op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van Nunspeet. Het ongeval gebeurde rond 8 uur en zorgde voor flinke verkeershinder tijdens de ochtendspits. Bij de aanrijding raakte 1 persoon gewond. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek. En tot slot... Een riviercruiseschip is vastgelopen op het Wolderwijd bij Harderwijk.
0: Oh nee.
3: Dat gebeurde bij de jachthaven De Knar. Het schip, de Nassau, kwam vast te zitten in een ondiep gedeelte buiten de vaargeul. Volgens Dagblad de Stentor gebeurde het incident tijdens een vaartocht vanuit de gemeentehaven van Harderwijk. Het schip wordt gebruikt voor fiets- en vaarvakanties en biedt plaats aan maximaal 65 passagiers.
0: Ja, slechte kapitein.
3: En tot zover
1: pontje.
3: Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Nee, denk niet een pontje. Het pontje gaat behoorst echt.
1: Ja, klopt. Ja. Die gaat daar.
0: Ja, slechte kapitein. Het zal mij nooit gebeuren.
1: Nee?
0: Nee.
1: Want voor jou vaart verlopen nog niet. Dus dat
4: Hallo, mijn naam is Jacques Herp.
1: Ja.
4: En je luistert nu naar Stennis met Mark, Dennis en Jasper.
5: Oh wel, oh ja.
0: Ik vind dat toch mooi dat mijn naam is ingesproken door Jacques Herp.
4: Mijn naam is Jacques Herp.
5: Ja, twee keer.
4: En je luistert nu naar Stennis met Mark, Dennis en Jasper.
0: Ja, ik vond die vorige beter. Deze is de opgewekt.
5: Ja, deze hier, de laatste. Ja. Nou, Jacques Herp, we kwamen toevallig tegen.
0: Ja.
5: De man leeft nog.
0: Ja, dat kwamen we ook nog tegen.
5: Klein beetje Buma's kant op. Zometeen nog een re-entree.

0: Jacques Herp is dit. En het is zomer. Ja, wat dan? De winter is voorbij.
1: Ja. Ja.
0: Nou ja, en ja. Hij heeft de zomer meegebracht voor degenen die thuis meeschrijven natuurlijk. Ja. Je weet het natuurlijk niet, dus ja.
1: Het zijn er veel.
0: Heel veel.
1: Ja, het zijn er veel hoor. Iedere week komen er weer postzakken hier binnen met iedereen die, die ons laat weten.
0: Een hele administratie is
1: dat. Ja. En wij sturen dat allemaal door naar beeld en geluid. En
0: ja.
1: Mocht je ooit nog willen weten wat wij op een willekeurige vrijdagavond in 2012 hebben gedraaid.
0: Ja,
1: dan is dat gewoon nog te vinden.
0: Ja hoor. Ja. Tegen betaling.
1: Ja, flinke betaling. Ja, er moet toch iemand daar die kluis in.
0: Ja. Goed. Inmiddels bijna 8 minuten over 7:30.
1: Sorry. Ja.
0: Ik weet het bedenken.
1: Ja.
0: Zometeen 7:15. Dan staat hier in het draaiboek het scènesmomentje. Heeft u nog suggesties? Dat kan deze kant op.
1: Oh ja.
0: Volgens de welbekende telefoonnummers.
1: Ja. 0341.
0: Ja, ik zou het niet weten.
1: Nee, ik zou het ook echt niet weten.
0: Nee, dat is echt. Daar staan we hier echt te weinig voor, helaas. Maar we kunnen dat wel even opzoeken. 8309 8309.
1: Oh,
0: dat
1: is de WhatsApp. Oh, dat
0: is de WhatsApp,
1: ja. Ja, niet bellen hoor.
0: Nee, bellen doet dat niet. Dat scheelt. Neem dat niet op. Voeg even op toe in je WhatsApp. 06-8309-8309.
1: Ja, dan kun je gewoon naar de studio appen.
0: Ja.
1: En een plaatje die we horen. En dan gaan wij met z'n allen bepalen voor dat gedoe.
0: Ja, dat sowieso. Ja, nou, eerst door de commissie heen.
1: Ja,
0: anders dan,
1: dat kan allemaal niet zomaar.
0: Nee,
1: dat worden we weer van de zender afgetrapt.
0: Kun je het ook mailen naar redactie@veluwfm.nl.
1: Ja, dan kijkt onze redactie ernaar.
0: Die is er ook niet vanavond, dus dat scheelt. Dat wordt ook een lastig verhaal.
1: Ja. Maar, dan staat hij er voor volgende week vast in.
0: Ja, je weet het niet.
1: Nee.
0: Ik zat even door de top 40 heen te scrollen. Ik denk, misschien even kijken of daar nog wat in staat. Nou, er staan nog wel links en rechts wat in.
1: Ja.
0: Ook wel muziek dat ik denk, dat kunnen we ook niet op zender draaien.
1: Nee. Maar
0: ik kwam dit tegen op nummer 26.
1: Ja.
0: Het is mogelijk waar.
1: Jazeker.
0: De man leeft niet meer.
1: Wij zaten eens even te bedenken hoe dat nou kan.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk is het natuurlijk logisch.
0: Ja, heel logisch eigenlijk, ja.
1: Die film van hem is uit, hè?
0: Ja, wel geweest.
1: Over hem. Nee, ik denk ook niet dat ik ga mee zijn. Nee, ik heb niet zoveel met Michael Jackson.
0: Oh ja, dan wordt het lastig. Het is wel gek, hij staat er al 20 weken in.
1: Zou dat zijn, zouden ze de vorige weken meetellen? Nou, hij zal er toch vroeger wel langer in hebben gestaan.
0: Hij is niet nog 20 weken ingestaan, dat geloof ik niet.
1: Nee, maar zouden ze de weken meetellen die hij er vroeger in heeft gestaan?
0: Dat denk ik, ja.
1: Maar dan heeft hij er toch niet meer 19 in?

0: Michael Jackson en Billie Jean was dat.
1: Ja, en ook hier hebben we weer de onderzoeksredactie op uitgestuurd. Ja. Ze zijn er druk mee vanavond.
0: Ja,
1: ze
0: zijn heel druk mee vanavond.
1: We hebben eens even gekeken, want hij staat dus de 20ste week is dit dat hij erin staat.
0: Oh, ja, klopt.
1: En we hebben eens even bekeken, hoe kan dat nou, hè? Ja. Want het is een re-entry.
0: Ja.
1: Maar toen hij uitkwam, heeft hij 12 weken in de top 40 gestaan. En dan zitten we nog steeds niet op 20.
0: Nee.
1: Dus waar komen die overige 8 weken nou vandaan? Nou, in 2009 heeft hij nog eens een keertje zo'n 8 weken in de top 40 gestaan. Of 7 weken moeten we eigenlijk zeggen. Want dit is de 20ste week.
0: Ja.
1: Want toen is hij overleden.
0: Ja, 2009 alweer. Moet
1: dus heeft hij ook weer poosje in de lijst gestaan. En nu komt hij dus voor de derde keer terug in de lijst.
0: Ja, in ieder geval met de film.
1: Ja.
0: Ja, film, documentaire.
1: Ja, ik denk dat het een film is. Volgens mij is het een beetje vergelijkbaar toen met die van Queen.
0: Oh ja.
1: De biopic.
0: Oh ja. Ja.
1: Zo heet dat dan.
0: Ja, dus dat. Ja, Michael Jackson, maar, nummer 26.
1: Ga jij er wel heen?
0: Nou, er is nog een kleine lichte twijfel.
1: Hm. Oké. Okay.
0: Ja, weet niet waarom. Aan de ene kant denk ik, misschien wel grappig om een keer te zien.
1: Mm-hmm.
0: Aan de andere kant denk ik, ja, moet je daar nou, weet ik veel, 1,5 uur voor tijd spenderen?
1: Nou, kijk, het lijkt mij misschien ook wel leuk om te zien, maar ik hoef er niet voor naar de bioscoop. Als die zo meteen over een jaartje op Netflix staat, dan gooi je hem misschien een keertje aan.
0: Klopt. Of dat sowieso. Ja. Maar ik heb die andere ook gezien, ja, van Michael Jackson, die andere film. Die heb ik ook zitten kijken, maar dat was wel op Netflix op een gegeven moment, ja. Want daar gaan we niet speciaal voor naar de bios. Maar dat zeg ik, als het nog een keer nog dacht, denk ik van nou, ja, misschien maandag, je weet het maar niet.
1: Ja. Oh, zo.
0: Mooi dag ervoor.
1: Ja.
0: Nou. Inmiddels, 12:15 geworden.
1: Ja, ja, de allerhoogste tijd.
0: De allerhoogste tijd. Kleine agendatip.
1: Oké. Okay.
0: Er zullen wel geen kaarten meer voor zijn, maar dat hele DEFCON-verhaal begint er binnenkort.
1: Oké. Okay.
0: Geen idee wanneer.
1: Hm.
0: Maar ik weet wel dat nu dit weekend is opwekking. Dat is heel wat anders.
1: Als je daarheen gaat even wachten DEFCON, dan heb je echt een heel gaaf weekend.
0: Eind juni pas. Eind juni.
1: Oké. Okay. Dus hetzelfde terrein natuurlijk.
0: Ja, hetzelfde terrein. Ja, dus dat is zelden, ja. Ja.
1: Maar meestal hoor je DEFCON hier ook wel.
0: Ja, als de wind goed staat. Okay. Dan kun je het ook gewoon meegeluisteren hier, wat dat betreft. Hè. Ja. Ja. Dus ja, DEFCON. Ja. Ach ja, hè, dat was zo'n ding. Goed. Ook dit is daarvoor gemaakt.

0: hele Coco Jumbo natuurlijk. Ja. Maar nu iets de snellere versie van Sound Rush is dit.
1: Ja.
0: En er zat nog iemand bij. HSB, dat zegt me dan weer niks. Maar ja, degene onder ons zullen het gerust kennen. HBZ, sorry. HBZ.
1: Ja, Sound Rush zegt me ook niks.
0: Sound Rush zegt me wel wat. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Defcon, dus dat. Voor degene die ja, voor het weekend. Nou ja, we opwekking, hè? Ja. Ja. Hey. Oh, oh. Ja.
1: Ja.
0: Eens even kijken, als we dat hier opzetten.
1: Ik weet niet wat erger is als je naar Defcon wil en je komt op opwekking of andersom. Ja. Als je naar opwekking wil, ik kom op Defcon.
0: Ja, nee, maar dat moet je niet lachen over doen, want het is iedereen in zijn waarde laten.
1: Nee, nee, maar, zeker. Maar gewoon,
0: het is altijd wel heel frappant wat het op dezelfde trein doet. En,
1: het zijn gewoon twee uitersten van elkaar.
0: Ja.
1: Het
0: ja.
1: kan bijna niet verder uit elkaar liggen.
0: Nee. Dit krijg je echt niet verder uit elkaar, nee.
1: Ja, misschien een satanistisch feest, maar dat is het dan ook wel zo'n beetje.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik vind de contradictie, hè,
0: ja,
1: die is
0: ja,
1: gewoon grappig.
0: Ja, dat is het vooral, ja.
1: Die is gewoon grappig.
0: Ja.
1: En ik zou je eerlijk zeggen, ik hoef naar allebei niet te gaan. Dus.
0: Klein stukje opwekking.
1: Marianne Weber.
0: Oh ja, ik hoor het. Ja, ik hoor het.
1: Ja, dat is klein genoeg zo.
0: Ja, heel goed. Hoe trouw u bent. Hey, ja. Weet je, ja, er zijn een hele groep mensen die daarheen gaan. Hè?
1: Zeker.
0: Ik denk dat als je daarvan houdt, dat het best leuk is.
1: Oh, maar dat denk ik ook zeker, ja. Ik bedoel, net zoals dat ik Lowlands leuk vind en andere mensen Defcon leuk vinden, kan ik me best voorstellen dat je dit hartstikke leuk vindt.
0: Ja, en dan is het ook goed dat dit soort dingen gedaan worden.
1: Ja hoor, nee, ja zeker. Ja. Voel je vrij.
0: Ah joh, zeker. Ik hou je niet tegen. Wees me niet bang.
1: Nee, maar neem me niet mee.
0: Lekker allemaal de polder in van het weekend. Sterkte ermee. Ben je wel gelukkig dat het dan een mooi weekend wordt dan?
1: Zo, absoluut. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Nee, ja, dat is wel lekker.
0: Goed.

0: Ja, ik had ook met mijn grote mond het allemaal niet moeten zeggen. Ja, ja. Oh, ja. Ja hoor. Gewonnen bij een ketsingbotsing op de 28e hoogte van Hunspeet.
1: Van Hunspeet, vanmiddag.
0: Dat was vanmiddag.
1: Ja, dat was vanmiddag.
0: Ja, was vanmiddag, ja. Richting Zwolle zijn donderdag... donderdagochtend. Drie voertuigen op elkaar gebotst op de hoogte van Hunspeet. Ongeval gebeurde rond 8 uur. En er was 's ochtends vroeg ook wat, want ik had file richting Amersfoort om 6:30.
1: Ja, was dus, eentje door de vangrail heen gejaagd.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, nou, of hij dat niet meer wil doen. Want,
1: nee, dan moet je van omrijden op een gegeven moment.
0: Nou ja, dat ik gewoon om 6:30 al file heb, dat bevalt me niet.
1: Nee.
0: Nou, ik heb nog wel een nieuwtje dan van de ambulance. Laten we dat
2: lekker met de pijntjes bezig, buurvrouw.
0: Ja, bij de wangrail. Ja. Op de Rooisweg N305 bij Zeewolde zijn meerdere voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval. Daarbij is één bestuurder gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval vond plaats de hoogte van de kruising met de Larserweg in de richting van Lelystad en Dronten. Dat is wel een eind uit de buurt. Bij de aanrijding waren een bestelbus en twee personenauto's betrokken. Hulpdiensten, waaronder twee ambulances, zijn ter plaatse gekomen om assistentie te verlenen. Rijstrook werd tijdelijk afgesloten voor bergings- en hulpwerkzaamheden. Wat leidde tot verkeershinder in de regio.
1: Aha, ja, dat is al gerust.
0: Ja. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend en wordt onderzocht. Dat is volgens mij een standaard zinnetje op onze website.
1: Ja, nog steeds, ik wou het zeggen, niet te hopen.
0: Ja, dat staat
1: wat donderdag al gebeurd is, dat ze er nu nog steeds staan te onderzoeken.
0: Nou, maar wij zijn, volgens mij zeggen we bij ieder berichtje zeggen we dat er geen uitspraken worden gedaan en het allemaal nog onderzocht wordt.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ah, kijk, feliciteer. Nou, dit weekend zit een perfect plaatje.
1: Op het bootje, hè? Ik zie het al zo voor me.
0: Ja, op de trailer.

0: Noorse de Bauja, of was
1: ja.
0: dat weer?
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Ja, een van de twee.
1: Black plaatje, ja.
0: Magnetic.
1: Zou ook nog aan de top 40 staan.
0: Dat dacht ik wel, ja. Ik had het zelf zag net. Hij staat in ieder geval in de Stennis Classic list.
1: Ja, natuurlijk. Nee. Nu al.
0: Ja, dat nu al. Moet je nagaan. Ja,
1: hoeveel
0: dat...
1: plaatjes staan er inmiddels in?
0: Gaat hard hoor. Gaat heel hard.
1: 788.
0: Je kunt er een week mee vullen, zie ik.
1: Ja.
0: Ja, dat gaat ook lekker hard. Zo, wij gaan verder met ja. het programma.
1: Ja, deze keer was ik wel voorbereid. En nu houdt Energiecafé in Harderwijk over de warmtepompen. Nou, op dit moment weet er vooral eentje die kan koelen. Dan feestlocatie De Blokhut in Putten blijft toegestaan. Bezwaren zijn afgewezen.
0: Ja.
1: En nu komen... Nu

0: komen we echt in het goede segment qua nieuws. Marieke Helsinga bezeert voeten tijdens challenge op militair oefenterrein Harderwijk.
1: Wat. Het is wonderbaarlijk. Nou, misschien zoeken ze een vervanging.
0: Ja, we zijn beschikbaar. Met of zonder Dennis.
1: Ja hoor.
0: Daar valt over te praten.
1: Ja, daar valt over te praten.
0: Voor 6 ton en een Tesla. Hè.
1: Ja hoor.
0: Defensie heeft wat oefeningen met explosieven op de Veluwe onder strengere voorwaarden.
1: Ach, ja, lijkt me handig.
0: Ze moeten nu bang roepen, denk ik.
1: Ja, alweer.
0: Dan de werkzaamheden aan de Gooiseweg en Ganzenweg. Verbeter de doorstroming richting Harderwijk.
1: Harderwijk, ja.
0: Moest even een berichtje laden.
1: Ja, dat wou het zeggen. Ja. Ja. Binnenkort gaat dat gebeuren.
0: Oh, nou, ik kijk er helemaal naar uit, hoor. Nou. Dan de gemeente Harderwijk, die verlengt een samenwerking met Routebureau Veluwe.
1: Oh? Nou, ja. Oh, leuk.
0: En om een beetje in dezelfde sfeer te blijven, denk ik. Wandeling met boswachter op landgoed Oud-Groevenbeek.
1: Ah, leuk. Wanneer is dat?
0: Zal ik eens even gauw kijken? Nou, Dennis is natuurlijk van het wandelen. Ja, misschien kunnen we hem even opgeven. Ook eens aandacht. Nou, ik denk dat je gewoon kan opgeven ervoor of zo. Ja. Dat je dat kan aanvragen, want er staat niet bij.
1: Maar even wanneer het
0: precies is. Ja. Dan progressief Ermelo pleit voor ruimere zondagsopenstelling van de winkels.
1: Zo, ja. Progressief Ermelo?
0: Nou, dat gaat de putten natuurlijk niet gebeuren.
1: Ja, gaat wel achter. Bam, bam. Jazeker. Nou, dan hebben we dat ook maar weer gehad.
0: Zeker.
1: Zo, dan gaan we even doen aan onze aandelen. Maar anders dat loopt slecht. Dus dat moet even een beetje bijgekalibreerd worden.
0: Dan moet je minimaal 15 seconden draaien, toch? Om de
1: Daarom. Dus we zitten al op 10, dus dat is goed. Monique Smit is dit samen met

0: Monique Schmidt was dat samen met Jari Hellegers. En voor degene die thuis meeschrijven nog steeds, hè, ben je verliefd?
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
0: Ja, geen idee.
2: Marieke Elsing ook.
0: Ja, ik op de fancytrein.
2: Ja.
0: Hoe is het mogelijk? Aan al het goede komt een eind, zo ook aan dit geweldige programma.
2: Ja.
0: We kunnen er helaas niet meer van maken dan dit.
2: Nee, maar het is ook mooi geweest.
0: Zometeen de uitzending van de Ralf Tim Show.
2: Ja, zin in.
0: Ja, kom net binnenrennen. Altijd naar de tijd. Ja, ja, ja. Ja.
2: Volgende week zijn wij er uiteraard weer.
0: Ja.
2: Ik zag in mijn agenda staan dat ik erbij ben.
0: Oh, ik in principe ook, zover ik weet, tot nu toe.
2: Dan zullen we wel met z'n tweeën zijn.
0: Dan zullen we met z'n tweeën zijn, denk ik.
2: Dennis zal weer ergens een restaurantje moeten openen.
0: Een opening hebben of weet ik veel wat.
2: We moeten bijwerken.
3: En nu maar knus naar jullie warme nestjes.
4: Met Mark en Dennis.
3: En denk erom, oogjes dicht en
5: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
7: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
6: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Voorthuizen en Stroe is de vertraging 10 minuten. En de N344 Voorthuizen-Apeldoorn is tussen Hoogsoeren en de Koningin Juliana-toren in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
11: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
12: Met Marcel Hergaarde.

Uit 81 was dat Patrice Rushen en Tender Loving. In de Flashback Show natuurlijk. Daarvoor Shalimar en Friends. Dat kwam uit 1982. En daarvoor Radio Serge Funk samen met Danny Locito. En Lost Without You. Nu is het tijd voor nieuw werk. Hier is Miss Latreia Savage.

Je hoorde Ashford & Simpson uit de 80's en Cherries Forevermore. Nou, we gaan zometeen naar onze korte break toe. En dan daarna snel weer bij je terug. Blijf lekker luisteren. Hier is Seth Soul en It's You.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Putten heeft de functiewijziging van het perceel Oude Nijkerkerweg 19, ook bekend als de Blokhut, van agrarisch gebruik naar dagrecreatie definitief vastgesteld. Een ingediend bezwaarschrift tegen het besluit is afgewezen. Volgens berichtgeving op de website van de Puttenaar zag het bezwaar vooral op extra waarborgen tegen mogelijk toekomstige overlast. Het college stelt dat de regels juist zijn aangescherpt en verduidelijk. De Blokhut blijft binnen de bestaande kaders toegestaan als feest- en dagrecreatielocatie met een maximale gebruiksoppervlakte van 600 vierkante meter voor bezoekers. Uitbreiding van de locatie of het terras wordt niet toegestaan. In Zeewolde zijn donderdag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Door de stroomstoring zaten bewoners in delen van 3 straten tijdelijk zonder elektriciteit. Volgens netbeheerder Liander begon de storing rond 11:15 en trof die maximaal 100 huishoudens aan de Egelantier, Gildeveld en Heggeroos. De storing duurde ruim een half uur. Rond 11:20 meldde Liander dat het probleem was opgelost en dat de stroomvoorziening was hersteld. En tot slot, radio-dj Marieke Elsinga heeft haar voet bezeerd tijdens een challenge op een militair oefenterrein in Harderwijk. Dat blijkt uit een bericht op haar Instagram-story waarin te zien is dat ze haar voet omhoog houdt in een bus van Q-Music. Tijdens de zogeheten Defensie Challenge van het Q-Music-programma Matty versus Marieke raakte Elsinga geblesseerd toen ze zich volgens eigen zeggen moest verschuilen voor een vijandelijke drone. Medische controle wees uit dat er geen sprake is van een breuk. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is

Mr. Rickel Rodriguez hoorde hier in de Flashback Show. En Back to Me from My Rooftop. Daarvoor hoorde je Booker Newberry en I Can't Forget About You. Hier is Soul Supreme en Follow Me.

En je hoorde Con and the Gang. You can have it if you want it. You can take my heart. Een albumtrack uit de jaren 80. We gaan langzaam maar zeker naar het einde van uur 1. Blijf gewoon lekker. Maar zeker naar het einde van uur 1. Blijf gewoon lekker luisteren. Nog even een nieuwe track. Masters of Jazz.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

En met de beginnen van One Way en Mr. Groove zeg ik welkom terug luisteraars in uur 2 van de Flashback Radio Show. We gaan nog een uur verder met oud en nieuw werk op jouw radio. En over nieuw werk gesproken, hier is Wolfman samen met Irma Derby. And I belong to you under your spell.

gewoon hier in de Flashback Radio Show uit de 80s. En Keep Your Body Working. Het is tijd voor een nieuw werk. Alhoewel, nieuw werk. Het is een track die al eerder uitgebracht is. Nu opnieuw in de UK Top 30. Jared Lawson samen met Rachel Rodriguez. En hier is The Next Move.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De lokale energiecoöperatie Endura organiseert op woensdag 17 juni een nieuw energiecafé in Harderwijk met als thema de waterpomp. Tijdens de bijeenkomst staat zowel praktische informatie als ervaring van gebruikers centraal. Naast een toelichting door een deskundige van Endura geven leveranciers informatie over de mogelijkheden. De gemeente Harderwijk is aanwezig om uitleg te geven over warmtepompen, warmtenetten en de gevolgen voor diverse wijken in de gemeente. Het energiecafé vindt plaats bij California aan de Deventerweg in Harderwijk en is gratis toegankelijk. Defensie hervatte militaire oefeningen met explosieven in natuurgebieden op de Veluwe. De oefeningen waren tijdelijk stilgelegd nadat eind april grote natuurbranden ontstonden, onder meer op het artillerie-schietkamp in het Harde. De hervatting gaat gepaard met strengere voorwaarden die eerder zijn afgesproken tussen de provincie Gelderland en Defensie. Oefeningen met explosieven, open vuur en andere brandbare materialen mogen alleen plaatsvinden wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn en bovendien het risico op natuurbranden laag blijft. En tot slot, omwonenden van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk reageren teleurgesteld op het besluit om de opvanglocatie langer open te houden. Het COA maakte bekend dat het AZC, waar zo'n 800 vluchtelingen verblijven, niet op 1 juni sluit zoals eerder was afgesproken. Het COA zegt dat de locatie mogelijk nog tot een jaar langer open blijft vanwege een tekort aan opvangplekken elders in ons land. Burgemeester Jeroen Joon van Harderwijk en medewerkers van het COA hebben direct omwonenden persoonlijk geïnformeerd over het besluit. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Secure hoorde je hier in de Flashback Radio Show. En dat was een nieuwe track. Wij gaan verder met even classic werk uit de jaren 80. David Joseph and You Can't Hide Your Love.
1: Are you ready? Let's go back to the...

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde, ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Een riviercruiseschip is vastgelopen op het Wolderwijd bij Harderwijk. Dat gebeurde net buiten jachthaven De Knar. Het schip, de Nassau, kwam vast te zitten in een ondiep gedeelte buiten de vaargeul. Volgens Dagblad de Stentor gebeurde het incident tijdens een vaartocht vanuit de gemeentehaven van Harderwijk. Het schip wordt gebruikt voor fiets- en vaarvakanties en biedt plaats aan maximaal 65 passagiers. Op de A28 in de richting Zwolle zijn donderdagochtend 3 voertuigen op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van Nunspeet. Het ongeval gebeurde rond 8 uur en zorgde voor flinke verkeershinder tijdens de ochtendspits. Bij de aanrijding raakte 1 persoon gewond. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. De politie heeft de zaken in onderzoek. En tot slot, de plaatsing van een ledscherm bij de hersteld hervormde gemeente Putten langs de doorgaande weg tussen Putten en Nijkerk leidt tot nieuwe politieke en bestuurlijke discussie. De provincie Gelderland dreigde eerder met handhavend optreden en mogelijke verwijdering van het scherm op kosten van de kerk. Volgens eerdere berichtgeving van Veluwe FM heeft de provincie de kerk een termijn gesteld om het scherm te verwijderen of te verplaatsen vanwege mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid, omdat het bord zichtbaar is vanaf de provinciale weg. De ChristenUnie in Provinciale Staten heeft inmiddels vragen gesteld aan het Gelders College van Gedeputeerde Staten over de gang van zaken. De partij wijst op onduidelijkheid rond de toepassing van provinciale regels voor digitale informatieborden en vraagt zich af of de betrokken partijen te goede trouw hebben gehandeld. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: We got to get what we

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De lokale energiecoöperatie Endura organiseert op woensdag 17 juni een nieuw energiecafé in Harderwijk met als thema de waterpomp. Tijdens de bijeenkomst staat zowel praktische informatie als ervaring van gebruikers centraal. Naast een toelichting door een deskundige van Endura geven leveranciers informatie over de mogelijkheden. De gemeente Harderwijk is aanwezig om uitleg te geven over warmtepompen, warmtenetten en de gevolgen voor diverse wijken in de gemeente. Het energiecafé vindt plaats bij California aan de Deventerweg in Harderwijk en is gratis toegankelijk. Omwonenden van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk reageren teleurgesteld op het besluit om de opvanglocatie langer open te houden. Het COA maakte bekend dat het AZC, waar zo'n 800 vluchtelingen verblijven, niet op 1 juni sluit zoals eerder was afgesproken. Het COA zegt dat de locatie mogelijk nog tot een jaar langer open blijft vanwege een tekort aan opvangplekken elders in ons land. Burgemeester Jeroen Joon van Harderwijk en medewerkers van het COA hebben direct omwonenden persoonlijk geïnformeerd over het besluit. En tot slot, op de A28 in de richting Zwolle zijn donderdagochtend 3 voertuigen op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van Nunspeet. Het ongeval gebeurde rond 8 uur en zorgde voor flinke verkeershinder tijdens de ochtendspits. Bij de aanrijding raakte 1 persoon gewond. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. De politie heeft de zaken in onderzoek. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Na de winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou. Mooie ogen zijn vergiftigd.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2, in...

0: just like
1: bye-bye.
0: This.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen,

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Stef Banstra met het NMS-journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.